0: and hip hop.
1: Your favorite hip hop.
2: Hip hop.
1: And R&B.
3: Y'all know me. Galaxy.
4: Dit is voor de ladies die hun lichaam kunnen draaien. Dans met je heupen, pak een draai.

zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds.

This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: This is Galaxy Radio.
1: Hey, Russia!

Banging hip hop. This is where the biggest stars come to play.

Jij wil mee, maar jij hebt die de kaart niet. De kille Kong, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, tell my brother you my pima. Umik isi, till is doing na blakka bima. Hollow punch, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen, en ik praat niet over

0: smoke weed every day.
1: We are Galaxy.
2: Go, go.
3: Turn it up, yeah.

0: Porsche lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: biggest banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Controlando, me está controlando, me está controlando. Sí, por ti.
0: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
2: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
3: Waar was hij?
2: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was. Maar bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor
3: maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
4: Ik ken jullie namen niet uit mijn hoofd.
2: Oké, ik hoor je.
4: Nee, nou, ik was het niet.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy. Galaxy Radio.
5: This is what your favorite station sounds like.
6: I want to take one. I want to take one. I want to take one.

trying to think of the right thing to say.

zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel toen hij 2 concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Bij de luchtmachtbasis Fairfort zijn na een onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd een vloeibare brandstof in beslag genomen. Ook panden in Londen zijn doorzocht. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. En mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. Het fonds is vanaf 1 december al bereikbaar voor vragen en de eerste voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo'n 500.000 huishoudens een financiële bijdrage krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1800 euro. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidi Gjaldem viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjaldem.

0: for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: Ik ben pissed off. Waarom? Mijn dochter is 6, mijn oudste. En die gaat naar school. En sinds hij nu in groep 3 zit, voel ik mij de assistente van de leraar en de leraar is op school. Ik vind dat we veel te veel, letterlijk veel te veel, moeten doen als ouder naast datgene waar zij voor betaald worden.
0: We In Here. Made by the community and hosted by 4 Show. Bangers. Orie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. Galaxy Radio.
3: The streets is ours. In your car, on the app.
4: Tap in and vibe out.
3: Anywhere you go.
0: Listen anywhere on our free radio app.
5: Bring the real
6: hip hop.
7: Bring the hip hop back.
0: And back.
8: With more bangers on Galaxy Radio.
7: We wreck the culture.
9: Hey. Typical morning. I'm yawning cause I'm on it.
0: Thanks for sharing your start of a new day with the Galaxy Morning Marathon.
8: Stay awake with Richie and Tony.

Sex.

you need.

what you need, but what you need.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel toen hij 2 concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Bij de luchtmachtbasis Fairfort zijn na een onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd een vloeibare brandstof in beslag genomen. Ook panden in Londen zijn doorzocht. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. En mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 4 januari weer aankloppen bij het noodfonds Energie. Het fonds is vanaf 1 december al bereikbaar voor vragen en de eerste voorbereidingen. Naar verwachting kunnen zo'n 500.000 huishoudens een financiële bijdrage krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een tegemoetkoming van minimaal 120 en maximaal 1800 euro. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
13: We are
14: hey.
13: Turn up. Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
17: Galaxy in the morning time. Richard Styles, Tony Q in the building.
13: So, what is your lousy excuse that you're not up yet? Get out! Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
17: That's right, 7 o'clock. Hello, hello, hello! Hey, man, we got some mess on the way. We also talking about Ben Mezzarano. But first, though, Kawan is coming through right now with Risk It All. Yo, number one station for hip-hop and R&B every day, all day. Welcome to the 7 o'clock. Hello.
18: Yeah, yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
19: Galaxy.
18: Yo, what up, what up? It's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
19: Galaxy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit NOS-onderzoek naar 70 EU-instellingen. Zelfs het Europees Defensieagentschap en financiële toezichthouders gebruiken Microsoft. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen en de Amerikaanse regering kan diensten blokkeren via sancties. Europarlementariërs Groothuis en Van Sparretak pleiten voor Europese alternatieven. Als de gesprekken over de sociale zekerheid niet genoeg opleveren, wil het kabinet in het uiterste geval 1,2 miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat staat in een geheim document van de coalitiepartijen dat de NOS heeft ingezien. Door deze afspraak komt de druk extra hoog te liggen bij D66, die zich juist graag opwerpt als onderwijspartij. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. De rapper verbleef in juni namelijk een paar dagen in het Amsterdamse Conservatoriumhotel toen hij 2 concerten gaf in het Gelredome in Arnhem. Halsema erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En ondanks een oproep van minister Buchholz O'Sullivan aan de gemeente om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten gewoon door met hun beleid. Van de 177 onderzochte gemeenten zijn 116 tegen permanente bewoning. De gemeenten willen vakantieparken behouden voor de recreatiesector en lokale belangen zelf afwegen. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
9: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelden Anniversary.
10: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
9: Dit wil je niet missen.
1: We are
11: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
14: 8 o'clock, good morning to you.
1: And we are back. Back with more bangers and the best morning vibes. Here are Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon.
14: That's right, Richie Styles and Tony Kuhnle checking with you. Distinct is coming through with the RS6, but first though, Frenna with the Starlight.
15: 1-2-1-2.
16: Back up at it.
17: Okay, I think I'm ready.
1: Let's drop more hip-hop bangers.
17: Okay.
1: Here on Galaxy Radio.
18: 1, 2, 3.

metro, don't trust you, I'm gonna shoot you.

0: This is Galaxy Radio.
1: Tina.
2: Take a swing while you're by.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update.
8: De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Ondanks een oproep van minister Boekholt O'Sullivan aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten, gaan 97 van de 112 gemeenten die al handhaafden gewoon door met hun beleid. Van de 177 onderzochte gemeenten zijn 116 tegen permanente bewoning. Gemeenten willen vakantieparken behouden voor de recreatiesector en de lokale belangen zelf afwegen. Bijna driekwart van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS. Zelfs het Europees Defensieagentschap en financiële toezichthouders gebruiken het Amerikaanse Microsoft. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen. En de Amerikaanse regering kan bijvoorbeeld diensten blokkeren via sancties. Europarlementariër Schoothuis en Van Spartak pleiten voor Europese alternatieven. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer ten slotte. Het wordt vooral in het oosten opnieuw een warme dag. Daar kan het makkelijk 29 graden worden. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zal voor verkoeling zorgen. De komende dagen blijft het aangenaam najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog steeds aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
10: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
11: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
10: We are
12: hey.
10: Top Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
13: Hello, 9 o'clock. What's up with you? How you feeling? How you doing?
10: So, what is your lousy excuse that you're not up yet? Get out. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
13: That's right. Good morning, good morning, good morning. Fresh Bare Minimum is coming through right now. That 10 p.m. in Miami is right behind it. Top of the morning to you. Your number one station for hip-hop and R&B right now, right here, is the Morning Marathon.
14: Hey, what's up? This is Chris Brown.
15: Let's go!
16: It's your girl, Cardi B.
17: Hey. What's going on? This is Drake.
18: Drizzy, yeah.
19: Bring it.
20: Back with more hip-hop and R&B. This is Galaxy.

0: Boy, Moonwalk.
1: Hip hop. We play all the music.

wordt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is. Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen en daarom moet de politiek nu echt ingrijpen, dat eist spoorwegvakbond VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS nog zo'n 2700 meldingen binnen van agressie, maar dit jaar staat de teller al boven de 5000. Momenteel draagt de hoofdconducteur een bodycam en lopen sommige BOA's op stations bij wijze van proef met een wapenstok. Volgens de vakbond is dat lang niet genoeg om de veiligheid te garanderen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. Bijna 3/4 van de EU-instellingen verwerkt e-mails via Amerikaanse servers. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen zo meelezen. En de Amerikaanse regering kan bijvoorbeeld diensten blokkeren via sancties. Europarlementariër Schoothuis en Van Spartak pleiten voor Europese alternatieven. En bij een steekpartij in het centrum van Arnhem zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft intussen ook verdachten opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Toen de eerste hulpverleners aankwamen lagen de gewonden op meerdere plekken in de binnenstad. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Let's go!
4: Another hour of hip-hop.
5: Stay tapped in.
4: Right here.
6: Cause I said so.
7: This is Galaxy Radio. We are...
8: Hey.
7: Turn up Galaxy Radio.
9: Dropping hip-hop.
7: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
11: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
12: Hey, een hele goede morgen. Het is vandaag de woensdag. Halverwege de week breken hem doormidden. En vandaag begon mijn dag alweer vroeg. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn dag begint meestal met een ochtendritueel. En daar is eten een groot onderdeel van. En mijn vraag is vooral, is ontbijt er nou goed voor je of niet?
11: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
12: Dat hoor je zometeen. Is nog Dead Fresh, Lil Baby hier bij Galaxy.

0: De dag begonnen we fresh met Dead Fresh. Lil Baby hoorde je eerder, daarna hoorde je nu meteen KM bij Galaxy Radio. Mijn vraag vandaag is, wat is jouw ochtendritueel? Kijk, iedereen heeft zo zijn dingetje in de ochtend. Hè. De ene blijft wat langer liggen, de ene snoest, de andere gaat er meteen uit. Sommige mensen douchen in de ochtend, sommige niet. En mijn vraag is vooral, is ontbijten nou eigenlijk wel goed voor je? Of zeg je, dat ontbijt moet je overslaan. Hoor je zo meteen.
1: We are Galaxy.
2: Go, go. Turn it up, yeah.
1: Home for hip-hop.

We vliegen alle kanten op vandaag. Halle Becker, hoorde je Gwen Stefani, daarna hoorde je Gunna bij Galaxy Radio in de morning. En ik help jij je ochtend door vandaag. En mijn vraag aan jou is, wat is jouw ideale ochtend? Kijk, mijn ideale ochtend is vooral rustig wakker worden. Muziekje aan, even douchen, ontbijtje erbij. En daarna zonder haast de dag lekker beginnen. Maar vaak gaat het toch niet zo als je denkt. Vaak is het haasten, rondkijken, pak je telefoon. Hoe laat is het eigenlijk? Te laat zijn, dan snel. En dan je dag beginnen. En dan begint zo'n dag meestal eigenlijk al met 1-0 achter. En daarom is een ochtendritueel erg belangrijk. En een onderdeel daarvan is je ontbijt. En het ontbijt, daar hoor je vaak genoeg over, hè? Jarenlang zeiden ze, ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Daarna zeggen mensen, nee joh, je moet hem overslaan. Intermittent fasting en dan pas rond 1 uur of 12 eten. Dus mijn vraag is vooral, wat is nou eigenlijk ideaal? Kijk, ontbijten heeft zeker voordelen. Je hebt dan de hele nacht weer energie nodig. Het is een goed moment om weer allerlei voedingsstoffen binnen te krijgen. En voor de meeste mensen is het ook iets voorkomen. Namelijk dat je om 11 uur weer alles wil eten wat je tegenkomt. Heb ik meestal. Maar een ontbijt overslaan hoeft niet meteen slecht te zijn. Kijk, als jij in de ochtend geen honger hebt en pas later begint met eten, kan dat prima in je ritme passen. Als je bijvoorbeeld om 8 uur 's avonds met eten stopt en de dag erna om 12 uur begint, heb je 16 uur gevast. En dat schijnt best wel goed voor je te zijn. Alleen is er niet één magisch antwoord waarbij iedereen ineens om 7 uur een bak havermout moet eten of juist verplicht op 12 uur moet wachten. Dus misschien is de oplossing van het dilemma wel, kijk vooral naar wat voor jou werkt. Krijg jij in de ochtend honger? Dan zou ik zeggen, lekker ontbijten. Heb jij helemaal geen honger? En denk je, nou, ik eet later vandaag wel? Ook goed. Kijk, mijn ideale ochtend is vooral gewoon dat ontbijtje. Ik heb in de ochtend gewoon mijn eten nodig. Omdat ik daarna gewoon, er moet zijn hier voor jou. Om jij je ochtend door te helpen. Dat doe ik graag, hè. Ik ben er voor jou in de morning om jou je ochtend door te werken, door te helpen. Om jou de ideale ochtend te geven. En zometeen gaan we dat ook regelen voor je. Want jij mag zometeen meestemmen wat jij wilt horen hier bij Galaxy Radio. Dat hoor je pas zometeen. Straks gaan we naar Showbiz met Pity Pablo. Freak a League komt eraan. Na deze. Peppa's.

0: one of the songs off of the album.
1: De vraag die hij wil beantwoorden is: welke freak ben jij eigenlijk? Freak and Leak hoorde hier P.D. Pablo, geproduceerd door Lil Jon. En dat hoor je ook meteen. Hey, zometeen mag je jouw favoriete working track doorsturen. Graag voor jou weten wat de track is die bij jouw werkdag past. Een track die jouw werkdag ietsje beter maakt. Stuur hem zometeen door. Je mag een bericht sturen of bellen. Ik ga je straks uitleggen hoe dat precies allemaal werkt. Eerst nog, What a Man hoor je zometeen in Salt and Pepper na Faye.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Danny here from Flava in your ears.
4: Here comes the brand new Flava in your ears.
3: And can you deze nog?
5: Maybe you know me as Tony, but you can also call me the Chief.
3: Dit was The Chief van Tony Scott. En aanstaande zaterdag bij Flava in your ears een eerbetoon aan Tony Scott. En dat hoor je hier tussen 12 en 2 op Galaxy Radio.
6: Oops. Boops, you know what I'm saying?
7: Galaxy Radio.
8: Hi guys, I'm Tims.
9: Hold up, wait.
10: Louis Shimmy.
11: Hey, this is Giveon.
7: Make us the number one preset on your car radio.
12: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
13: Yeah. Drop the music. Turn it up. Let's ride.
7: We're back in this.
12: Back with more music.
7: On Galaxy Radio.
12: Where the biggest stars come to play.
7: We are Galaxy Radio.

What a man, what a man, what a man. What a mighty good man, hoor die is. Salt and Pepper op Galaxy Radio. 1993 komt hij vandaan. En dan hebben we het hier. Grote 1994. Nummer 3 in de Billboard Top 100. Het origineel komt uit 1968 van Linda Lindell. En Salt and Pepper gebruikte hem eigenlijk om een nieuwe track te maken. Een nieuwe R&B hip-hop track. Waar in die tijd hip-hop en R&B wat stoerder was. En meestal wat seksueler was. Dan dachten zij, nee, we gaan het schrijven over een man die gewoon aantrekkelijk is. Een man die gewoon goed is voor zijn vrouw. En daar gaan we het nummer over schrijven. Aanvalk dit de refreinen. En Salt and Pepper deden vooral de coupletten tussendoor. En het leuke was, daarna kreeg Linda Lindell, dus degene die het origineel geschreven had, weer ineens opnieuw aandacht. En begon ook weer opnieuw te toeren en op te treden. Oftewel, gewoon een win-win voor beide. Dat zie je vaker, hè, wanneer een artiest weer iets nieuws uitbrengt. Wat dan eigenlijk komt van een andere originele plaat. Hebben daar de meeste mensen wel profijt van. Maar doe je het verkeerd, ja, dan kan het wel eens voor beide partijen wat minder zijn. Mijn vraag aan jou is: wat is jouw favoriete working track? Stuur hem door.

0: of een nieuwe artiest, dan zou ik zeggen, kom naar voren, we hebben een nieuwe New Wave nodig. Nou goed, zometeen jouw favoriete working track.
1: Galaxy.radio.
2: En hip-hop.
1: Your favorite hip-hop.
2: Hip-hop.
1: En R&B.

Ieder mens heeft liefde nodig. John en Fraser, Frenna. I Need Your Love bij Galaxy Radio. Ooit onderdeel van New Wave, zo'n 11 jaar geleden, waar een hele hoop nieuwe artiesten uit voortkwamen. Zo'n 20 jaar geleden had je ook een New Wave, maar dan had je de straatremixes. Opposite, Baas B, de Lange Frans. Waar ook een hele hoop nieuwe artiesten uit voortkwamen. En mijn vraag aan jou is, ben jij een nieuwe producer?

0: Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update.
3: In het onderzoek naar het geweld in Overasselt heeft de politie maandag twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Op meerdere plekken zijn huizen doorzocht. De politie nam daarbij meerdere wapens in beslag. Vanwege die wapenvondst is ook een derde verdachte gearresteerd. En dat is een 19-jarige Amsterdammer. Zijn rol in de zaak wordt nog onderzocht. Het geweld tegen NS-medewerkers blijft stijgen en daarom moet de politiek nu echt ingrijpen, dat eist spoorwegvakbond VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS nog zo'n 2700 meldingen binnen van agressie, maar dit jaar staat de teller al boven de 5000. Momenteel draagt de hoofdconducteur een bodycam en lopen sommige BOA's op stations bij wijze van proef met een wapenstok. Volgens de vakbond is dat lang niet genoeg om de veiligheid te garanderen. De meeste datacenters in Nederland houden hun water- en stroomverbruik geheim, ondanks een wettelijke rapportageplicht. Het CBS stelde dat datacenters in 2024 5,1 miljard kilowattuur verbruikten. Dat is bijna 4,6% van het landelijke stroomverbruik. Netbeheerder Tennet verwacht dat dit in 2030 oploopt naar zo'n 10-15%. Onderzoeksjournalisten starten een procedure om de gegevens boven water te krijgen. En pretpark Six Flags Magic Mountain ten noorden van Los Angeles sluit achtbaan X2 permanent nadat er meer dan 100 meldingen van hersenletsel binnenkwamen. De attractie, die 360 graden draait met een topsnelheid van 122 km per uur, wordt in verband gebracht met 2 sterfgevallen. Circa 400 mensen dienden juridische claims in. Volgend jaar opent de trailglider als vervanging. Het weer nog. In het oosten wordt het opnieuw een warme dag. Het kan makkelijk 29 graden worden langs de grens. Later vandaag schuift er vanuit het westen meer bewolking binnen. Vanavond en vannacht vallen er buien met kans op onweer en dat zorgt voor verkoeling. De komende dagen blijft het lekker najaarsweer. Met een graad of 20 is het nog wel aan de warme kant voor deze tijd van het jaar.
2: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
4: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
0: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjelden Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: We are
6: hey.
0: Turn up Galaxy Radio.
6: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
8: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
9: Nog een volledig uur met Wes op Galaxy Radio. Help ik jou vandaag je werkdag door. Zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien. Oftewel, jouw track die je wilt horen hier bij Galaxy Radio. Op je werkdag om ietsje beter te maken. Dat zometeen dus is nog Wizkid Band na Bad Bunny bij Galaxy Radio.
8: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Vandaag over ochtendrituelen. En mijn ritueel is meestal gewoon lekker rustig wakker worden. Even ontbijten en daarna beginnen aan mijn dag. Maar daar vergat ik één ding. Namelijk altijd even iets kijken. Het nieuws bijvoorbeeld of iets informatiefs. En vanmorgen keek ik een documentaire over hiphop. En daar kwam de volgende figuur in voor. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Een van de belangrijkste namen in de hiphop geschiedenis. Een man die in de jaren 90 demo's maakte in Brooklyn. Waar hij gehoord werd door een andere artiest die hem op weg hielp door een betere demo op te nemen. Daarna kwam hij in The Source terecht. Een van de belangrijkste hiphopbladen die tijd. En daarna werd hij getekend bij Bad Boy Records. Ik heb het over The Notorious B.I.G. De man die een van de belangrijkste figuren is in de hiphop. En die muziek maakte waar je u tegen zegt. En we gaan hem voor je draaien hier vandaag. Aangevraagd door jou. Voor je favoriete working track, Notorious B.I.G. Mo Money, Mo Problems, hier bij Galaxy Radio.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: This is Galaxy.
3: Yeah.

0: The Weeknd bij Galaxy Radio. Ja, het is bijna weekend, hè? En dat betekent dus nog een aantal dagen werken. Vandaag is de woensdag, vandaag breken we hem door midden. Dus vandaag nog een halve dag, zou ik zeggen, werken. En nog twee dagen erbij en dan ben je weer toe aan je weekend. En ja, wat zijn jouw plannen? Ben ik benieuwd naar. Wat ga je doen dit weekend? Ga je iets leuks doen of zeg je nou, ik doe hem lekker rustig aan. Ik denk het laatste. Ik in ieder geval. Hey, zometeen Nelly, Grills naar Jack Harlow.
1: We are Galaxy Radio.
2: Let's get it!
1: Hip-hop, rap, R&B, afro en dancehall music.

0: Bad Anthem hoorde je, Joe. Daar hoorde je Nelly Grills, een nummer over diamanten op je tanden. Wat je veel zag in die tijd, 2005, waar er in clips heel veel diamanten voorkwamen, kettingen, dat soort dingen. Dat zie je nog steeds wel heel veel, maar in die tijd veel meer. En ik moet ook zeggen dat ik zelf wel een beetje geïnfluenced werd door die stijlen. Ik was toen een jaartje of 12 en ik liep met kettingen rond, die ik heel tof vond. Nou ja, goed. Hey, zometeen What's the Difference, Dr. Dre na Nooit Genoeg hier bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Es una chimba, nadie lo sacó.

0: It's for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En ja, ik ben ook niet van plan om te stoppen of met iemand anders te werken, man. Het werk wat ik mijn vader doe, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En ja, hij is gewoon altijd aan mijn side.
3: En brengt dat soms wel eens frictie mee?
2: We zeggen altijd, het is een blessing en een curse tegelijk.
3: Ja.
2: Ik denk dat we minder momenten hebben als vader en dochter en meer momenten als manager en artiest.
0: We In Here. Made by the community and hosted by 4 Show, Bangers, Orie Kaz and Angie Hill.

0: What's the difference, Dr. Dre bij Galaxy Radio? Nou, we gaan een klein beetje verschil maken vandaag. We gaan een klein beetje het tempo opvoeren. Je hoort zometeen Ghana, maar na deze, Kiba, I love it.
1: This is Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B, rap en afro-music.
2: Kiba!

0: plaat aan elkaar gaat draaien tijdens jouw lunchpauze. Om je pauze gewoon ietsje meer energie te geven. Want jij moet nog een hele dag. Jij moet nog door tot 5 uur. Misschien wel. Misschien wel langer. Ik weet het niet. Ik hoop voor jou nog een kort dagje. En dan richting het weekend. Ik ben er morgen weer van 10 tot 12. Tot morgen. Yeah, man, we gonna get up. We are Galaxy. What's going on? This is Drake, 21 Savage. This is a Galaxy.
1: Galaxy. The city's summer station.

0: Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een reusachtige actie tegen Hells Angels. De invallen vinden plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Volgens Duitse media gaat het om de grootste actie ooit tegen de motorclub. Een passagiersvlucht van Dubai naar Tel Aviv heeft vandaag een noodsignaal verstuurd vanwege een mogelijke kaping. Uiteindelijk bleek dat er helemaal geen kapers aan boord waren, maar dat de piloten in de cockpit met elkaar op de vuist waren gegaan. Het is nog niet duidelijk of het signaal opzettelijk werd verstuurd. De zaak wordt verder onderzocht en het Israëlische luchtruim is intussen weer vrijgegeven. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt heeft de politie maandag 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om 2 mannen van 24 en 25 jaar uit Amsterdam. Tijdens de aanhoudingen zijn doorzoekingen gedaan op locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. De politie nam daarbij meerdere wapens in beslag. Vanwege die wapenvondst is ook een derde verdachte gearresteerd en dat is een 19-jarige Amsterdammer. Zijn rol in de zaak wordt nog verder onderzocht. En vandaag op 30 september vieren de meeste Nederlanders hun verjaardag. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. September heeft met 8 dagen in de top 10 sowieso de meest drukke verjaardagsdagen. Op Schrikkeldag, dat is op 29 februari, zijn de minste mensen jarig, gevolgd door Nieuwjaarsdag en andere feestdagen. Volgens het CBS komt dat waarschijnlijk doordat geplande geboortes zoals een keizersnede liever niet op feestdagen worden ingepland. Het weer tot slot. Vandaag wordt het nog 1 keer warm. De temperatuur loopt op van 22 graden in het westen tot zo'n 28 graden in het oosten. In de loop van de middag begint het in het zuidwesten te regenen en vanavond trekt die regen verder over de rest van het land. Morgen is het koeler, dan wordt het zo'n 20 graden en er vallen landinwaarts de nodige buien. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
6: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
0: We are Turn up Galaxy Radio.
7: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
8: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
1: Galaxy. This is the number one.

Sangana Sita.

0: What's up? It's Lil Baby.
1: Yeah, Future.
2: Hey, what it do? It's Jacquees.
3: Get in the hole again.
4: Galaxy Radio.
5: Dit heb jij gemist uit Afro Lucius On Air.
6: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokkers.
7: Ja? Uh-huh.
8: Om een beetje overvallen.
6: Zeker.
8: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
6: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kan...
8: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
9: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
5: Afro Lucius On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
10: The real African vibe.
11: Bring the real
12: hip-hop back.
13: Bring the hip-hop back.
14: And back.
15: With more

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 1 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. De drie mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om twee mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. De Amerikaanse militaire missie in Irak is beëindigd, meldt het Pentagon. Iraakse veiligheidstroepen nemen de verantwoordelijkheid over voor de veiligheid en de strijd tegen IS. De Verenigde Staten blijven Irak wel trainen en ondersteunen met inlichtingen. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat IS door de beëindiging weer sterker kan worden. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. De invallen vinden vooral plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs en wapenhandel, afpersing en prostitutie. En vandaag op 30 september vieren de meeste Nederlanders hun verjaardag. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. September heeft met 8 dagen in de top 10 sowieso de meeste drukke verjaardagsdagen. Op Schrikkeldag, 29 februari, zijn de minste mensen jarig. Direct gevolgd door Nieuwjaarsdag en andere feestdagen. Het weer nog, vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio. We are...
12: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip-hop.
11: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
15: We back.
16: Rolling 10 joints in a row.
17: Do it.
18: Back inside that hip-hop and R&B.
19: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
20: Light them up.

0: nigga. Check out
1: the music. Hey,
2: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
2: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 2 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit constateerde deze zomer overtredingen bij bijna 2/3 van de gecontroleerde horecazaken. Het ging vooral om onvoldoende maatregelen tegen vliegen en het niet goed bewaren of bereiden van voedsel. De toezichthouder controleerde 154 horecazaken op warme dagen. Bij 8 bedrijven waren de overtredingen ernstig. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een grote actie tegen de Hells Angels. De invallen vinden vooral plaats in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. Aanleiding is een jarenlang onderzoek naar een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte toen op een Europees netwerk dat zich bezighoudt met drugs- en wapenhandel, afpersing en prostitutie. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
2: We are Galaxy Radio.
10: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidik Yalda viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierde jaar.

0: of culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: Ik ben pissed off. Waarom? Mijn dochter is 6, mijn oudste. En die gaat naar school. En sinds hij nu in groep 3 zit, voel ik mij de assistente van de leraar en de leraar is op school. Ik vind dat we veel te veel, letterlijk veel te veel, moeten doen als ouder naast datgene waar zij voor betaald worden.
0: We In Here. Made by the community and hosted by 4 Show. Bangers. Or Rie Kaz and Angie Hill. Oh.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Bij een vechtpartij in Arnhem zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt, onder wie een minderjarige die zwaar gewond is geraakt. De politie hield 8 verdachten aan, jongeren van 17 tot 20 jaar. Een groep van ongeveer 15 mensen was bij de vechtpartij betrokken. Vermoedelijk is daarbij ook gestoken. Een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de pilotenaanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. De 3 mannen die gisteren zijn aangehouden vanwege onbeheerde bagage op station Haarlem zitten nog vast voor verhoor en onderzoek. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62 jaar. Hun rol wordt nog onderzocht. De bagage bleek niet gevaarlijk. Gisteren werden ook stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht ontruimd. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
8: We are
10: hey.
8: Turn up Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
12: We back.
13: Rolling 10 joints in a row.
14: Do it.
15: Back inside that hip hop and R&B.
16: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
17: Light them up.

0: This is
1: You Galaxy.
0: Astro.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. De gevangenisbewaarder die vorige week op een terras in Amsterdam werd doodgeschoten, had kort daarvoor een woordenwisseling met de verdachte. Volgens het Openbaar Ministerie werd hij agressief aangesproken over iets uit het verleden. De 37-jarige verdachte blijft zeker 14 dagen langer vastzitten op verdenking van moord. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Een Fly Dubai vlucht van Dubai naar Tel Aviv is vandaag uitgeweken naar Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Volgens passagiers stak de co-piloot zijn collega neer en zou hij het toestel hebben willen laten neerstorten. Passagiers hielpen de piloot de aanvaller te overmeesteren. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig geland. Het weer nog, vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
8: Right here!
10: Cause I said so.
8: This is Galaxy Radio. We are...
10: Hey.
8: Turn up Galaxy Radio.
11: Dropping hip-hop.
8: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
13: This is where the biggest stars come to play.
14: Everybody. Turn it up, turn it up.
13: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
15: Ja, daar zijn we weer. Het is 4 uur geweest. En dat betekent de laatste uurtjes van je werkdag wegtikkend. En op weg zometeen naar je vrije woensdagavond. Tot 7 uur Boss B op Galaxy. Ik heb zometeen Young Dolph voor je klaar liggen met Love for the Streets. Ook Idali komt eraan. Nooit echt van mij. Maar we trappen af met Bruno Mars. Hier is I Just Might.
16: We are Galaxy.
17: Let's get it. Bring the beat back. Bring the beat. We back. We back.
18: Let's get it.
19: This is where the biggest stars come to play. Yeah.

Where's the MC en Bees and Honey, Show Me Love. Daarvoor Young Dolph met Love for the Streets. Idali was er met Nooit Echt Voor Mij en Bruno Mars met I Just Might. Het is woensdagmiddag, de hitterecords worden weer verbroken. Dat betekent de barbecue uit de schuur. En wij bij Galaxy zorgen voor de playlist.

0: Later blijft het goed doen. Thames hoorde je Love Me JJ hier op Galaxy. Zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, dit heb jij gemist uit de Carjé en DNA show.
2: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
3: Waar was hij?
2: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was. Maar bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor
4: maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
5: Ik ken ze die namen niet uit mogen.
2: Oké, ik hoor je.
5: Nee, ik was het niet.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjé en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy. These are the bangers on-

Magazine met Kesha en Florida. Je hoorde Ride Round en daarvoor Russian Ro Alejandro met Pongo. Voor Nederlandse muziek zit je goed hier bij Galaxy. Zometeen heb ik Vals bezig voor je met Ding. Maar eerst de nieuwe single van Jordi Money. Hier is Rare Guy.

ben ik twijfelachtig. Maar ga die optie over money, dan ik schaats gelijk. In de ochtend doen we Marokkaans ontbijt en een broodje grillworst met die Andalus of Samurai. In de avond zit ik weer bij de Chinees voor het Chowmin Moximiti aan de zijkant, beetje sambal bij. SO naar Yo Silvio, SO naar Ems. Zit met een

0: Kleine John, Chavante, Topperig. Het zijn allemaal artiesten die je regelmatig hoort hier op Galaxy. En dit was dan Topperig samen met Chavante. Want ja, er wordt behoorlijk samengewerkt in de Nederlandse hitscene. Je hoorde Baga, daarvoor GT en Oké. Vals bezig was er met Ding en Jordy Money met Rare Guy. Heb ik jou verteld dat de lijnen openstaan op 085-029-4x2? Nee? Nou, die lijnen die staan open op 085-029-4x2. Wil je inbreng hebben in onze playlist? Laat het gewoon weten. 085-029-4x2. Ik neem je mee naar Frankrijk met Sol King en Fada.
1: We are.
2: Everybody knows.
1: Yeah. Your home for hip-hop. Galaxy Radio.

Sky Indie en Alleen hier op Galaxy. En daarvoor hoorde je Soul King met Fada. Zometeen na vijf en meer bangers. Blijf luisteren naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider. Ook tijdens de barbecue op deze warme woensdag, de 30ste september. Hier is Lieback van Level.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 5 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de derde keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In de Tweede Kamer zijn zorgen over de veiligheid van jongeren met complexe problemen in de jeugdzorg. Kamerleden wijzen onder meer op jongeren die voor zorg naar het buitenland worden gestuurd en kinderen die in een 1-op-1 begeleiding zitten. Ook is er kritiek op het toezicht en de kwaliteit van die zorg. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. In principe wordt de strafeis verdubbeld ten opzichte van vergelijkbare misdrijven tegen anderen. Een gevangenisstraf wordt daarbij het uitgangspunt in plaats van een boete of taakstraf. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie. Het weer nog. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het in Zeeland en Zuid-Holland regenen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 27 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelden Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
7: We are
9: hey.
7: Turn up. Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
7: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
2: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. En hier is Boss B.
11: Ja, het is 5 uur geweest. Een hele goede middag. Het is tijd om de boeken dicht te gooien, de laptop uit te zetten, je baas vaarwel te zeggen en te gaan beginnen aan je vrije woensdagavond. Het is 30 september 2026. Het is een warme dag in Nederland en wij zorgen voor de playlist tijdens de barbecue.
12: We're back with the biggest.
13: This is Lil Uzi Vert.
14: This is Babyface Ray.
15: It's the homie Future, yeah, Future Hendrix.
2: All the hits on Galaxy.radio.
15: The only station that matters, period.
2: We're doing it for the culture.

toepasselijke kan je het niet krijgen vandaag op deze warme woensdag. Je hoorde Fat Joe en Sunshine. Daarvoor Gims en Spider en Broederliefde met Maak Me Niet Heet. Ook redelijk toevallig volgens mij. Want ja, vandaag zullen weer hitterecords verbroken worden. Het is nog nooit zo warm geweest op 30 september. In de afgelopen 100 jaar heb ik me laten vertellen. Dus, maar goed, laat je het niet alweer houden. We willen genieten van het weer. Ga naar een terras toe, zet die barbecue buiten. En laat de radio aanstaan op Galaxy. Heb ik Kalani voor je met Fold It.

0: Ik heb het vast en zeker al een keer eerder verteld. Volgens mij hebben de meeste artiesten gewoon een boekje waarin alle telefoonnummers van mede-artiesten staan. En willen ze weer een nieuwe poko uitbrengen, dan gaan ze gewoon een rondje bellen. Hé, luister, Asake hier. Zeg, ik heb een leuke track op de plank liggen. Zin om mee te doen. En in dit geval hapte Central Sea toe. Je hoorde Wave hier op Galaxy, daarvoor Earsays. En Dreamgirl, Notorious B.I.G. was de Galaxy throwback met All Thing Black. En Kalani, die tijdens de VMA Awards redelijk in de prijzen is gevallen. Je hoorde Folded, een plaat die al 53 weken in de Airplay Top 20 staat. Hey, blijf luisteren, zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Tegenwoordig zonder B, je hoorde Moola en Allo. En daarvoor wel met een B, Bees and Honey met As We Get High. Hun nieuwe single die in de Airplay Top 20 staat. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap en dancehall music. Met nu Schoolboy Q, Hell of a Night.

0: Even een rustpuntje in de woensdagavondspits. Je hoort de Brent Faiyaz en Have To. Daarvoor Gunna, Who's Gonna Fuck The Night. Katne Vaste met Nooit Genoeg. En Schoolboy Q met Hell Of A Night. Ja, en of het vannacht een Hell Of A Night wordt, dat weet ik niet. Het zou zomaar kunnen zijn namelijk dat je je bed uitzweet. Het is nog nooit zo warm geweest op 30 september als vandaag. Maar laat je daar vooral niet door ontmoedigen, want het is ideaal barbecue weer. Of vanavond nog even lekker op het terras zitten met z'n allen. Het zal druk zijn. Ik denk dat je nu alvast even een plekje moet reserveren. En ja, is het te druk? Heb je geen plek meer? Dan kun je gewoon lekker in de tuin of op het balkon zitten. Eén voordeel heb je daar wel bij. Je hebt de radio bij de hand en je kunt luisteren naar Galaxy.
1: Yeah. What's up? It's Megan Thee Stallion.
2: What up? This your boy Lil Durk.
3: It's Quavo.
4: Hey. This is Galaxy Radio.
5: All day hip-hop.
6: This is where you hear the biggest stars.
7: This is where you hear the biggest stars.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard. De vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen een 30-jarige automobilist die in maart in Maastricht een 4-jarig jongetje doodreed. Hij reed 112 km per uur waar 50 was toegestaan en had te veel alcohol gedronken. De jongen stak met zijn moeder een zebrapad over toen ze werden aangereden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de 3e keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. In het Noordpoolgebied is tussen 1970 en 2025 elke 10 jaar zeeijs verdwenen ter grootte van Spanje. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door het verlies van ijs krijgt de kust meer wind en golven te verduren. Daardoor is 60% van de Arctische kust kwetsbaar voor erosie of zeespiegelstijging. Sinds 2012 stijgt de zeespiegel jaarlijks met 4,2 mm door opwarming. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
11: We are
13: hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
16: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
17: Ja, ik moet er even mijn toeter bij pakken, want ik ga namelijk je vrije woensdagavond inluiden. Bij deze gedaan, zometeen Mensa, Ben met Serrano, Rob Bass en DJ Easy Rock komen eraan met It Takes Two. Maar eerst Dave & Tams, nummer 1 uit de Airplay Top 20. Hier is Raindance.
16: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app. Free.

Stukje jeugdsentimenten voor Ronald. Hij vroeg hem aan via 085-029-2. Rob Bay is een DJ Easy Rock met It Takes Two. En Ronald, voor mij ook een stukje jeugdsentiment dit. Want ja, het was uit mijn actieve radio-DJ-periode. Maar ik stond ook nog in de kroeg te draaien 4 avonden in de week. En deze plaat was echt een floorfiller. En ik denk nog steeds. Daarvoor Mensa en Serrano, Ben met Serrano. En de nummer 1 uit de Airplay Top 20, Dave & Tams met Raindance. 085-029-2, lijnen blijven openstaan tot 7 uur. En daarna trouwens ook nog gewoon. Vanavond nog veel meer te beleven hier op Galaxy. Het is woensdag, dus vanavond na 7 uur hoor je Cartier en DNA in de Cartier en DNA show. En het wordt een drukke avond, want vanaf 9 uur dan zit de studio weer vol met alle gasten en de hele crew van Vibes. Onder leiding van Marvin Banda. En we sluiten af in alle rust. Dat doen we met onze eigen nachtkoningin, dat is Rosa G. Haar hoor je vanavond tussen 11 en 1. Zo ziet de avond eruit hier op Galaxy.

0: als je dan toch in de file staat, dan wil je al het gelul niet aan je hoofd hebben. Dan wil je gewoon die ramen opengooien en gewoon iedereen laten luisteren naar Galaxy. Naar het station waar jij naar luistert. Dat waarschijnlijk op nummer 1 staat in de voorkeuzepositie van je radio. Althans, dat hoop ik dan toch. En zo niet, dan mag je dat bij deze even doen. En laat iedereen horen dat je naar Galaxy luistert in die file. Hè. Zet die radio hard en gooi die ramen open. Het kan, het is lekker weer namelijk. Je hoorde Lil Durk en All My Life. Daarvoor Kibba, I Love It. IG was er met Toxic. En Ira Star met Tornado. Zal ik al verklappen wat we zo meteen op de radio gaan doen? Of zal ik het gewoon laten horen? Weet je, ik laat het gewoon horen. Deze komt er zo meteen aan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Is het te laat of juist te vroeg? Je zal allemaal gaan, maar weet niet hoe. Ik ben al dagenlang op zoek.
3: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
4: We in here!
3: This is what you missed on We In Here.
5: En ja, ik ben ook niet van plan om te stoppen of met iemand anders te werken, man. Het werk wat ik met mijn vader doe, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En ja, hij is gewoon altijd aan mijn side.
6: En brengt dat soms wel eens frictie mee?
5: We zeggen altijd, het is een blessing en een curse tegelijk.
6: Ja.
5: Ik denk dat we minder momenten hebben als vader en dochter en meer momenten als manager en artiest.
3: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. This is what your favorite station sounds like.
7: We are Galaxy Radio.
3: Galaxy Radio, where the biggest stars come.

Een hele dikke, vette knipoog naar iemand die je maar niet op wil geven. Maar ja, kansloos is natuurlijk. I Got A Man hoorde je van Positive K en daarvoor Joe en Zoe Turan met Te Laat. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider. Met nu de nieuwe single van Jeannie Aiko en Kendrick Lamar. En die is goed, die is zo goed. En je hoort hem nu.

dame die begonnen is op Instagram. En daar had ze heel veel succes. Want ja, ze had binnen no time honderdduizenden volgers. En toen dacht ze, weet je, muziekcarrière, dat kan ook er nog wel vanaf. En dit is haar grote hit op dit moment. Je hoorde Dolly Babe en Pink Blush. Daarvoor Drake. En die behoeft geen uitleg meer volgens mij. Teenage Fever, Pretty Porcelain was er met Stop Playing With Me. En Jeannie Aiko en Kendrick Lamar met de nieuwe single So Good. Hey, zometeen na 7 uur de Cartier en DNA show met Hoe Kan Het Ook Anders, Cartier en DNA. Straks Vibes met Marvin en de hele crew en onze eigen nachtkoningin Rosa G. Die gaat je de nacht innemen tussen 11 en 1 uur. En ik spreek je morgen weer. Maak er een vooral warme avond van. Zorg dat die bar

0: luisteren naar Galaxy Radio. Met straks na 7 uur de Carjay en DNA Show.
1: We are Galaxy Radio. Go, go.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
2: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
2: Follow us on Instagram.
0: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
3: This is Galaxy. It's 7 p.m.
4: Dit is het Galaxy News. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. De executie van de Amerikaanse Christa Pike is op het laatste moment uitgesteld. Een rechtbank wil eerst bekijken of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen in haar rechtszaak. Pike kreeg in 1996 de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Het is niet bekend hoe lang de executie wordt uitgesteld. De Koninklijke Marechaussee heeft op vliegbasis Leeuwarden een man aangehouden die zei dat hij een bom bij zich had. Hij had een tas bij zich die door de explosieve opruimingsdienst Defensie is onderzocht. Die heeft de situatie veilig verklaard. De vliegbasis is inmiddels weer vrijgegeven. De politieke crisis in Roemenië duurt voort nu het parlement voor de derde keer een kandidaat-premier heeft afgewezen. De president mag daardoor vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Roemenië zoekt een nieuwe premier sinds de Sociaaldemocraten in mei uit de coalitie stapten. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
5: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are...
7: Hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
7: Dropping hip-hop.
6: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.

0: Jonah Fraser, J-On met Parda.
1: De Katje en DNA Show op Galaxy Radio.
0: Ja, inderdaad. Ja, DNA, de woensdag 7 uur is begonnen. Dat betekent dat jij en ik gaan beginnen met de hotline officieel. Ja, de plek waar we het vandaag niet gaan hebben over koetjes en kalfjes natuurlijk. Maar waar gaan we het wel over hebben, DNA?
2: We gaan het hebben over de dingen waar je soms met niemand over praat. Zoals relaties, vriendschappen, familie, carrière, social media. Jezelf vinden en gewoon alles, man. Ja, gewoon proberen uit te vogelen wat je in hemelsnaam aan het doen bent met je leven.
0: Inderdaad, ja. En vandaag zijn we niet alleen, maar we hebben Jada Joy die bij ons te gast is. En zij gaat ons ook mee helpen om jouw vragen te beantwoorden. Dus mocht jij een vraag hebben, mocht jij zitten met een dilemma of heb je misschien een date en weet je niet wat je aan moet, 085-029-4x2, laat het ons weten via de Galaxy app. Je gaat luisteren naar TJ, DJ Mac, Drift.

0: luisteren naar Rema, Soundgasm, Galaxy Radio, Cartier en DNA.
1: Blijft altijd hangen, joh.
0: Wat zeg je nou?
1: Die tune blijft altijd hangen.
0: Ja, goede tune toch?
1: Heerlijk.
0: Goed, DNA, het is belangrijk dat wij nu induiken in situaties die mensen waarschijnlijk wel meemaken. Maar dat doen jij en ik niet alleen vandaag. We hebben een speciaal iemand uitgenodigd, Jada Joy. Een hele goede dag.
2: Hallo,
0: hallo Jada. Nou, voor de mensen die Jada Joy niet kennen, wie is Jada Joy?
2: Ik ben een artiest. Ik maak R&B, hip-hop muziek. Ja, daarvan kan je me eigenlijk wel kennen.
0: Duidelijke taal. En vandaag ben je part-time, hoe zou je dat kunnen zeggen, psychiatrie met ons. Maar exactly. We gaan vragen van mensen beantwoorden en ook dingen wat we zelf misschien wel meemaken. Mm. Of onze kijker op. DNA, je hebt de allereerste situatie hier voor je neus staan.
1: Ja, de hotline is geopend. We gaan het hebben over relaties en slechte vrienden of vriendinnen.
0: Oeh. Interessant onderwerp. Misschien kan ik daar wel bij aansluiten.
1: Ja, want stel je voor, je hebt een relatie. Je bent gek op je partner, jullie hebben het goed samen. Ja. Maar haar vriendinnen, dat is een ander verhaal.
0: Oké, dus haar vriendinnen zijn niet per se. Jij vindt die vriendinnen niet zo goed.
1: Ja, want soms heb je het gevoel dat de vriendinnen van je partner niet per se een goede invloed hebben op haar, toch? Of van je vriend.
0: Oké, ja toch?
1: Ze gaan bijvoorbeeld vreemd, maken... Laat me niet per se dat zeggen, maar ze stimuleren bepaald gedrag of brengen haar daarin mee of hem daarin mee.
0: Oké.
1: Maar dan komt de vraag, waar eindigt jouw verantwoordelijkheid dan? En waar begint de vrijheid van je partner?
0: Oeh.
1: Wat doe jij? Heb jij dat eerder meegemaakt?
0: Ja, natuurlijk heb ik dat niet gemaakt.
1: Ja, maar wat doe je dan, Kiel? Wat doe je als je...
0: Ja, niks. Dit is wat het is. Nee, luister.
1: Je mag nog wel aangeven.
0: Je moet alles aangeven, maar op een gegeven moment wordt het aangeven wel... word je een zeurderig persoon, blijkbaar. Terwijl je je grenzen aangeeft. Maar,
1: dat is toch kut?
0: Nee, weet je, het is altijd moeilijk, omdat... zelfs wanneer vriendinnen niet slecht zijn... en in dit geval ben ik een man, dus ik praat over vriendinnen van... op het moment dat je alleen al ruzie zal hebben met je meid, heb je het gevoel dat mensen altijd kiezen voor haar kant. En denk je, ja, maar ze kennen mijn verhaal niet. En dan is het, ja. En dan zie je ze weer lovey-dovey bij jou. Yo! Ik weet hoe jullie praten over mij, man. Wow. Dus ja, het is altijd moeilijk. En ik denk daarin dat je...
1: Maar hoe geef je dat aan?
0: Ja.
1: Ik zelf maak dat niet mee.
0: Ah, DNA, kom op man. Alsjeblieft, ga dan wil je? Kijk, onze baan is dat wij eerlijk zijn naar de luisteraar. Nee, zodat zij eerlijk zijn
1: ik
0: met
1: heb
0: ons.
1: Het wel eens meegemaakt.
0: Ja.
1: Ik heb het wel eens meegemaakt.
0: Oh.
1: Maar toen ben ik ook gewoon het gesprek aangaan van... ik vind het niet lauw bijvoorbeeld dat zij dit en dit en dit doet in jouw bijzijn bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja, nee, ik snap het. Ja, ik snap het.
1: Hoe gaan we houden daarmee?
0: Ja, hoe gaan jullie doen?
2: Ik denk wel een beetje de same, want... I don't know. Kijk, er moet wel echt een goede reden zijn, weet je wel. Als het zeg maar guys zijn die echt vol vreemd gaan en shit. En mijn vriend gaat dan met hun uit of zo. Ja, dan ga ik wel gewoon zeggen van ja, ik vind het niet zo chill.
0: Dus
2: weet je wel?
0: Denk jij serieus dat mensen met wie je omgaat invloed hebben op jou? Ja toch? Nee, maar wel.
2: Tot een bepaalde hoogte wel.
0: Ja.
2: Wel niet per se zo direct van, als hij vreemd gaat, dan gaat mijn vriend automatisch ook vreemd. Dat niet. Maar ik denk wel, als hij dan constant met een groep jongens is die de hele tijd op zoek is naar meiden. Weet je wel, de hele tijd meiden kijken. Dan gaat hij dat automatisch ook wat meer doen.
0: Ja,
2: en als hij met mannen is die gewoon allemaal een wifi thuis hebben en die gewoon echt komen voor a good time. Dan is hij daar ook niet zoveel mee bezig, denk ik.
0: Ja. Ik ben een man en ik ga dat zeker niet ontkennen dat dat zo zou
1: zijn. Nee, maar ook al doet bijvoorbeeld zijn de vriendinnen van mijn meid hoogst, toch?
0: Ja.
1: Zij hoeft dan niet per se een ho te zijn.
2: Nee.
1: Maar ze wordt wel gezien als...
0: Ja, ze wordt wel...
2: Dat ook.
0: Ja, ook
1: ze wordt wel gezien als ho, want jouw vriendinnen zijn allemaal hoogst. Waarom ben jij dat dan niet?
0: Ja, je bent erbij, zeg maar. Nu, je weet toch? Wat is going on, man?
1: Ja, toch? Nu ben jij, zeg maar, nee. En ook al ben je dat niet, je wordt wel zo gezien. En ik wil niet dat mijn vrouw zo gezien wordt.
2: Nee, het is gewoon ego. Ego speelt ook gewoon een grote rol daar.
0: Goed dat je dat zegt, Jada. Is het niet een ego-ding van jou dan, DNA? Dat je niet, want als je mij dat niet is, maar jij wil niet dat ze zo gezien wordt, wat maakt het uit of ze nou zo gezien wordt? Ze is het toch niet?
1: Nee, ze is het niet, maar ik ben wel een publiekelijk figuur.
0: Oh, nu is dat het.
1: Ja, nee.
0: DNA is een publiekelijk figuur.
1: Ja, toch? En stel je, maar dat wil ik ook niet van mijn matties. Ik wil ook niet dat mijn matties jou slecht zien.
0: Ja.
1: Of nee, dat mijn matties slecht gezien worden.
0: Ja. Okay,
1: dat ligt niet per se aan mijn meid. Of mijn zusje bijvoorbeeld.
0: Maar begint het niet al bij het hoe zijn? Dus als je matties, zeg maar, mannelijke hoe zijn, dan wordt het toch ook als slecht gezien?
1: Mijn mattie zijn dat niet?
0: Nee, maar bij wijze van spreken.
1: Mm. Oh.
0: In het geval dat jij zegt, ik wil ook niet dat mijn mattie zo worden gezien. Ja, maar mensen kiezen zelf hoe ze worden gezien.
2: Ja.
0: Stel, ik ga elk weekend achter Oming Meid staan, waardoor ik zo word gezien.
1: Nee, dus jij wordt niet gezien omdat je dat doet. Jij wordt gezien omdat dat jouw omgeving is.
0: Ah.
1: Dat probeer ik uit te leggen. Daar kan je niks aan doen. Mm. Toch? Het enige wat je daaraan kan doen, is gewoon een beetje je afstand nemen. Mm. Toch?
0: Mm-hmm.
1: Je kan wel met ze zijn, maar niet in de club.
0: Vind je dat iedereen die lijkt op jou een dief is?
1: Sorry?
0: Ja?
1: Wat bedoel je?
0: Vind jij dat iedereen die lijkt op jou een dief is?
1: Nee.
0: Nee. Dus waarom zou je dat nog moeten bewijzen, zeg maar? Snap je wat ik bedoel?
1: Ik hoef mij niet te
0: mensen
1: bewijzen.
0: Mensen kunnen altijd wel zo denken, maar dat betekent niet dat je het bent en je hoeft het niet te bewijzen.
1: Nee, maar stel voor dat ik ben met z'n vieren hier. En die andere drie niggas, hun zijn dieven. Ik kan begrijpen dat ik ook word gezien als een dief.
2: Ja, dat is wel.
0: Oké, ja, ik snap.
1: En dat wil ik niet.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Boys, tot hier en niet verder.
2: Ja.
0: Oké.
1: We zijn nog steeds matties.
0: Ja.
1: Maar tot jullie moeten stoppen met deze shit.
0: Ja.
1: Of ik moet stoppen met deze shit.
0: Nou, we komen daar zo meteen even verder op terug. Maar eerst ring my bell, Age. Ik moet even hiervan bijkomen.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: This is where you miss last Saturday, pan fitical them.
2: Futa nema bas. Sai se or.
3: En dan kan met het touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gyaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
1: Fidi Gyaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, Righteous Soap. Only on Galaxy Radio.

0: en Dena Hotline.
1: Gedurende de week wordt via Instagram, TikTok en Snapchat de hotline opnieuw geactiveerd.
2: Dus heb jij een dilemma waar je zelf niet uitkomt?
1: Een relatieprobleem?
2: Een toxic friendship?
1: Of zit jij misschien in de knoop?
2: Of heb je gewoon een situatie waarvan je denkt, wat zou jij doen?
1: Nou, stuur dan nu je verhaal via de Cartier en DNA's hotline. Misschien bespreken wij jouw verhaal volgende week live hier op Galaxy Radio. Nou, voor eventjes nog even wat muziek, want ik heb nog Iris Star voor je klaar liggen. Maar zometeen komen wij terug natuurlijk met heerlijke, wat zeg ik nou allemaal?
2: Ja, we komen terug met liefde, vriendschappen en los. Laten.
1: Dit gaat helemaal fout hier, want what the fuck? Ik zit nog steeds bij Moneybag, yo.
2: Maar we gaan luisteren naar Ira Star.
1: Dat wil ik ook wel doen, maar ja, dan moet hij wel iets. Ja, what the fuck gebeurt hier nou weer, Dina?
2: Ik heb geen idee, maar Ira Star is wel leuk.
1: Ira Star is leuk, maar ik heb Moneybag, yo.

0: see why Moneybagg, yo.
1: Dit is de Cartier en DNA Show hier op Galaxy Radio.
0: Ja, dat weet je wel. Ja, DNA, we gaan nog steeds eventjes door op relaties. Maar niet alleen romantische relaties, blijkbaar.
2: Nee, want soms, naarmate je ouder wordt, kom je soms achter dat niet iedere vriendschap bedoeld is om voor altijd te blijven bestaan. Sommige mensen groeien uit elkaar. Oh. Soms verandert iemand, maar soms verander jij.
0: Ja, klopt.
2: En soms realiseer je ineens dat eigenlijk al heel lang bevriend bent met iemand die helemaal niet meer bij je past.
0: Oeh, dat is kut. Dat is kut. Dus eigenlijk is de vraag, wanneer weet jij dat een vriendschap klaar is? Ja, Jada, wanneer weet je dat inderdaad, ja? Het is wel moeilijk iets om te accepteren, denk ik toch?
3: Ja, dat is inderdaad wel lastig.
0: Ja,
3: ik denk wanneer... Wanneer je gewoon telkens niet meer nice voelt met die persoon. I don't know, je voelt dat wel gewoon aan of zo. Of als je gewoon constant drama hebt. Of gewoon er is shit going on. Waardoor je gewoon denkt van nou, misschien beter niet.
0: Ja.
2: Hetzelfde als een relatie, als een romantische relatie.
0: Ja, dat klinkt,
2: klinkt heel erg.
3: Eigenlijk wel. Ik maak er niet heel vaak mee. Het is best wel rare om zeg maar een soort friend breakup te hebben of zo. Ja.
2: Heb je dat wel gehad?
3: Ja, jawel. Jawel. Maar...
2: Maar moet je altijd proberen een vriendschap te redden? Of mag je ook gewoon accepteren dat jullie levens andere kant op gaan?
0: Accepteren is altijd het beste om te doen, sowieso, als het niet te redden valt. Natuurlijk mag je het proberen.
3: Ja, ik zou het wel altijd proberen. Maar het ligt er ook wel een beetje aan hoe waardevol die vriendschap voor je is. Ja. Als het zeg maar een vriendschap is van korte tijd. En je denkt al van ja, zag ik daar echt een long term... dingen in, dan ja, ik weet niet.
2: Ik denk sowieso dat je niet vrienden bent met iemand op korte termijn, toch? Een soort van.
3: Nee, maar ik heb bijvoorbeeld wel beste vriendinnen van al 10 jaar. En ik zie hun ook echt. Ja, in mijn we hebben gewoon ook nooit gezeik gehad of zo. Je toch? Ik zie hun ook echt als. Ja, later de tantes van mijn kinderen. Ja, ik heb dat niet met iedereen waarmee ik omga per se.
0: Ja.
2: Maar hetzelfde geldt wel voor familie, denk ik ook, hoor.
0: Dus ook vrienden, dat je niet zo'n vriend bent. Dus hoe doe je dat? Want ja, inderdaad, DNA, als ik naar jou kijk.
2: Nee,
0: ik ga niks vertellen, maar ik ben benieuwd.
2: Wat is de vraag?
0: Stel, je hebt inderdaad ruzie. Is het soms handig om het goed te maken met mensen?
2: Ja, ik vind wel altijd dat alles goed te praten valt. Het hoeft geen goede uitkomst te hebben.
0: Alles?
2: Zo, heb je een voorbeeld?
0: Ik heb geen voorbeeld voor radio.
2: Nee.
0: Maar ik vraag het aan jou.
2: Ja, ik denk gewoon, bijvoorbeeld, stel je voor dat een mattie van mij wrong doet.
0: Ja.
2: Toch?
0: Ja.
2: En
0: bijvoorbeeld.
2: Dan heb ik 2 opties.
0: Ja.
2: Ik kan het of laten, of ik kan het gesprek aangaan.
0: Ja. Mm.
2: Ik wil duidelijkheid. Mm. Toch? Mm. Ik heb nu geen duidelijkheid. Waarom heb je dit gedaan? Waarom gebeurt dit mij? Ik wil niet in deze situatie zitten.
0: Ja.
2: Dus om mij uit die situatie te halen, kan ik of vragen van, joh, kunnen we wel erover praten tenminste?
0: Oké, dus het is meer een ego-ding.
2: Ja?
0: Het is meer een ego-ding.
2: Nee, want het gesprek ga ik aan omdat ik wil dat het goed gaat.
0: Ja. Oh, dus, oké, dus jouw
2: mijn instelling is, ik wil dat het...
0: dat het goed komt.
2: Ja.
0: Oké,
2: ja.
0: Dus daar zal je altijd voor gaan.
2: Ja, 100%.
0: Oké, duidelijke taal. Je kunt iemand missen en toch weten dat afstand nemen beter voor je is. Ja, zeker. Heb je ooit iemand los moeten laten terwijl je eigenlijk helemaal niet wilde dat die persoon uit je leven verdwijnt, Dana?
2: Ja, 100%.
0: Oh, ja, ik weet het ook wel weer. Ja.
2: Maar ik spreek die persoon wel heel veel nu, gelukkig.
0: Ja?
2: Huh? Hebben wij het over iemand anders?
0: Nee, ik ben niet over dezelfde persoon, maar...
2: Ik heb het over mijn beste mattie nu.
0: Oh, hey. Oké.
2: Ik had een situatie met hem, waardoor wij uit elkaar groeiden.
0: Ja, ja.
2: En dat was gewoon heel kut gelopen. Ja, dat was wel mijn fout. We hebben allebei onze fouten erin.
0: Oké, maar het ziet jou dat je als eerst je eigen fout toegeeft.
2: Ja, ja.
0: Oké.
2: Okay. Ik weet de waarheid nog steeds niet, je weet toch, maar ik heb het gewoon gelaten voor wat het is. En hij ook, denk ik. En nu gaan we gewoon door het leven verder, maar dat was wel heel kut.
0: Jullie leven lang en gelukkig.
2: Ja. En jij?
0: Zeker. Zeker. Ja, wat moet ik zeggen? Ja, het was een meid. Ik vond het niet leuk en ik dacht...
2: Ja, maar niet op vriendschappelijke manier. Bedoel ik meer.
0: Ja, tuurlijk. Ik heb het met heel veel mensen. Dat ik het heel jammer vind, maar het is wel beter om elkaar niet te zien. Gewoon simpelweg omdat we 2 verschillende mensen aan het worden zijn. Je gaat dingen van elkaar verwachten nu die je misschien niet kan waarmaken. Mm-hmm. En dan ga je alleen maar elkaar blamen voor bepaalde dingen.
2: Wat doe jij op dat moment? Zelf loslaten?
0: Ik ben heel snel in mensen loslaten. Hè? Ja, ik weet niet waarom, maar ik kan dat heel snel. Ik heb het wel moeite mee. Maar ik kan gewoon denken, want het is gewoon prima zo. En...
2: Maar waar heb je meer moeite mee? Iemand zelf loslaten of accepteren dat iemand
0: jou
2: heeft losgelaten?
3: Down.
0: Kom op, je doet me nu al pijn met die zin, man, bro. Zo.
2: Ja, man, allebei is fucking
0: als
2: veel pijn.
0: Als iemand jou loslaat, is het wel kut, man. Van damn.
2: Ja, dat is echt.
0: Nou, ben ik een gedrocht? Wie ben ik nou?
2: Kanis, man.
0: Heb jij dat ooit meegemaakt, dat je iemand moest loslaten die je eigenlijk helemaal niet wilde loslaten, Jada?
3: Ja, jawel. Ik ben heel slecht in loslaten.
0: Ja, ik ook.
3: Ik
0: heb wel altijd het gevoel, nou, ik kan het wel makkelijk, maar ik heb altijd het gevoel van, ik doe altijd mijn best om het nog goed te maken.
3: Ja, ik
0: dat
3: ook.
0: Dat wel weer. Maar als het echt niet gaat.
3: Ja, ik ook.
2: Dan gaat het niet.
0: Dan gaat het niet.
3: Ik denk de laatste tijd ben ik daar wel wat makkelijker in, maar ik denk een paar jaar geleden ook in vriendschappen en zo. Als ik dan eerst echt locked in met die persoon was en dan ja, groei je misschien toch een beetje uit elkaar of zo.
0: Ja.
3: Kon ik dat echt niet goed accepteren.
0: Ja, kan ik me wel voorstellen, ja.
3: Ja.
0: Ik hoorde laatst van een vriendin die zei, ik zal nooit uitmaken met iemand.
3: Oh.
0: Ik zal altijd mijn best doen om het nog te laten werken. En toen besefte ik mij dat ik altijd ook zo was. Ik heb het nooit uitgemaakt.
2: Nee, maar nog steeds toch? Wil je dat zijn?
0: Ja, maar ja, soms is het wel beter om te beseffen, ja, het is gewoon voorbij, man.
3: Ja, man.
0: Toch?
3: Ja.
0: Weet je wel. Weet je dat niet?
2: Nee. Ik wil het altijd wel fixen, toch?
0: Nou, duidelijk het al. Ik heb Heaven Baby voor je klaarstaan. Dan kan je lekker even huilen met Tyra.
2: Nu wel.
0: Nu wel.

0: Hele lekker jank op Irastar en Zayn met Heaven Baby.
1: Jezus.
2: Wil je wat fun fact weten voor deze pokoe?
0: Vertel.
2: Ik heb net gehoord dat jij deze hebt geschreven.
0: Nee. Ga dat nou niet, ga niet zulke dingen de wereld in gooien.
3: Tot 9 uur vanavond. De Car J en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
0: Ik schrijf wel veel hits, maar niet deze.
2: Oh, ja, daar heb je gelijk in.
0: Maar in ieder geval, wie ook hits schrijft en in ieder geval een artiest is in ons midden, is Jada Joy. En Jada, jij hebt ook muziek gemaakt samen met Stay Away from Dante. En Remster?
4: Ja, Remster.
0: Remster. Ja, ik kende Remster, maar Remster ken ik nog niet meer.
4: Ja, Remster.
0: Ja, Remster. Oké, wie zijn deze twee artiesten en hoe ben je samen met hun aan het werk gekomen?
4: Ja, eigenlijk ging dat gewoon heel natural. Gewoon, ik ga vaker met hun studio. Het zijn echt super lauwe guys. Stay Away from Dante, die is nu ook gewoon lekker bezig.
0: Ja, klopt, ja.
4: Het is echt een super getalenteerde guy. Remster is gewoon een super goede producer. En we hebben allemaal gewoon heel erg dezelfde stijl.
0: Ja.
4: Heel erg inspired by oudere muziek vaak. Gewoon van Pharrell, Neptunes. Gewoon wat meer.
0: Het zijn niet de mindere namen die je noemt. Ja, heel lit zelfs.
4: Ja, dat past ook heel goed bij mij. Dus ja, het is best wel moeilijk om mensen te vinden die ook echt precies dat doen. Dus zo zijn we een beetje.
0: Ja, natuurlijk muziek gaan maken inderdaad, ja. Mm-hmm. Dit nummer is al uit, maar je gaat nog een nummer droppen volgende week, dacht ik, hè?
4: Ja, klopt.
0: Ah, ben benieuwd. En wat voor nummer ga je dan droppen?
4: Het is ook een beetje in die stijl eigenlijk. Ook weer produced by van Remster en ook Stay Away from Dante heeft geproduced. Dus dat is echt super nice. Hij heet Homewrecker.
0: Oeh, dit zijn precies de onderwerpen die wij hier bespreken hoor. En ook dit nummer die we nu gaan draaien, want het nummer heet Het Mocht Niet Zo Zijn.
4: Ja.
0: Toch?
4: Ja,
0: wat mocht niet zo zijn, Jada Joy?
4: Ja, relaties gaan soms kapot. En het mocht niet zo zijn.
0: Nou, zullen we even luisteren ernaar.
4: Yes.
0: Jada Joy hier op Galaxy Radio. Het mocht niet zo zijn. Nee, dat is het niet. Dat is het niet.

0: Ja, en mocht je denken, waar komt dit geweldige nummer vandaan? Dit is Jada Joy samen met Stay Away from Dante en Remster. Maar het mocht niet zo zijn. Volgende week een nieuwe track, Homewrecker. Krijg je ook waarschijnlijk te horen hier op Galaxy Radio.
1: Look. New feature music.
2: If it's new, it's right here, man.
1: Damn.
3: This is new feature music on Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Israël scherpt de beveiliging van de commerciële luchtvaart aan na de aanval van een piloot op zijn collega tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De aanvaller is aangehouden. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Het kabinet krijgt de oppositie nog niet achter zijn begrotingsplannen. Vooral het belastingplan zorgt voor veel kritiek. Oppositiepartijen vinden dat werkenden te veel belasting betalen en willen miljarden aan lastenverlichting. Ook is er brede kritiek op de verlaging van de belastingvrije grens voor kleine spaarders en beleggers. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. En de tas van de man die vandaag bij de vliegbasis Leeuwarden werd aangehouden na een bommelding bevatte geen explosief. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas en verklaarde die aan het eind van de middag veilig. De omgeving rond de hoofdpoort van de luchthaven was enkele uren afgesloten en deels ontruimd. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
6: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
3: Right here!
7: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.
8: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelden Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: We are
9: hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
1: Let's

0: AI-gemaakte nummers draaien we ook hier op Galaxy Radio. Waarom niet, waarom niet? Ja, DNA, jij wilt het... vertel jij maar wat jij wilt.
1: Ja, we gaan het hebben over being in your 20s.
0: Oh.
1: Dat is een onderwerp waar denk ik wel veel mensen zich in herkennen. En jij kan je er ook in herkennen. Jij bent ook ooit 20 geweest.
0: Ja, nee, zeker. Maar ik ben het niet.
1: Ik denk dat dit de fase is waarin iedereen opeens anders ergens anders begint te staan.
0: Oké,
1: okay, dus, ja. Dus de een koopt een huis. Poeh. De ander verhuist naar het buitenland.
0: Wie koopt er een huis nu op 20? Dat is moeilijk, hoor.
1: Roxy Dekker. Iemand bouwt een bedrijf.
0: Oh, wow.
1: En iemand anders zit thuis en denkt, bro, ik weet niet eens wat de fuck ik volgende maand wil.
2: Ja. Ja.
1: En ondertussen zie je online alleen maar mensen die hun eigen leven hebben uitgevogeld.
0: Ja.
1: Maar... wanneer heb jij voor het laatst gedacht, iedereen gaat vooruit behalve ik?
0: Altijd.
2: Yeah.
0: Ja. Je staat op, je kijkt naar Instagram en je denkt, ja, is dit mijn life? Maar dan kijk ik naar mijn life en denk ik eigenlijk, ja, dit is mijn life, man. What the fuck?
1: En trots op, toch?
0: Ja, geel, ik heb fucking veel dingen gedaan. Maar dat is wat ik bedoel is, je kijkt naar mensen die misschien minder hebben dan jou, maar wat ze laten zien op social media, en het is een heel cliché gesprek. Mm-hmm. Maar echt waar, ik heb me er heel lang heel fucked up door gevoeld.
1: Nee, maar oké, als we het buiten social media houden, zeg maar, toch?
0: Mm-hmm.
1: Dus gewoon in je bijvoorbeeld je directe omgeving.
0: Ja.
1: Of ja, kan ik beter naar Jada kijken dan, want het gaat over being in your 20s.
0: Oké. Ik dacht, ik was ook in mijn 20 geweest ooit in mijn leven.
1: Ja,
0: fuck dat mij. Dus ga jij maar met Jada en jullie 20ers met elkaar praten dan?
1: Ja, toch? Ja, dus waar, heb jij dat in je directe omgeving gehad, dat iedereen gaat vooruit behalve ik?
2: Ja, in a way wel. Maar dan is het ook weer zo van... ja, dan is het niet per se dat ik hun leven wil. Maar dan is het wel een soort van... dan zijn ze wel al iets verder, weet je wel. Like die langterm relaties, samenwonen, auto kopen.
1: Ja, okay.
2: Gewoon die soort van typical way of
0: veiligheid
2: gaat.
0: En een duidelijk doel voor ogen.
2: Precies, en voor mij is die tijdlijn gewoon heel anders. Omdat ik kies gewoon een heel ander pad. Dus dan is dat wel soms een beetje confronterend in een way.
0: Maar wat zou jij niet kunnen hebben wat ze hebben? Bijvoorbeeld als je praat over een ander specifiek een rijbewijs, een vriend.
2: Ik zou het wel kunnen hebben gewoon.
0: Ja.
2: Ik heb ook gewoon een rijbewijs. Maar ik bedoel, het is niet mijn prioriteit om dan nu inderdaad een auto te kopen.
0: Ja, precies. Je hebt andere dingen op jouw verlanglijstje dan wat andere mensen hebben.
2: Okay. Exactly.
1: Maar je weet wel precies wat je zou willen doen met je leven, toch? Dus het is niet dat je niet weet wat je volgende maand wil gaan doen of zo.
2: Nee, ik heb wel echt een duidelijk doel, zeg maar. Ja,
0: snap ik wel. Jij, DNA, heb jij dat gevoel gehad?
1: Ja, ik heb het gevoel wel gehad. Bijvoorbeeld, ik was vorige week op een verjaardag, toch?
0: Uh-huh.
1: Voor mijn nicht.
0: Uh-huh.
1: En toen zei mijn neef tegen mij van, ik kom je ophalen. Ik heb vorige maand mijn rijbewijs gehaald.
0: Ah, ja.
1: Toch van, ja, jij wel, zeg maar.
0: Oh, daarom kom je laatst naar mij. Yo, ik ga mijn ribben halen. Voor het einde van het jaar heb ik hem nog.
1: Ja, man.
0: Opeens had je die gast.
1: Ik heb gepland ook gelijk. Examen gepland. Ik ga niet zeggen wanneer, maar...
0: Ik hoor je. Kijk... een goede boost voor jezelf, hè? Ik bedoel, het is goed om gezonde, hoe zeg je dat? Ja, niet gezonde haat, dat bestaat niet. Gezonde haat. Maar gezonde jaloezie bestaat wel en dat mag je hebben. Als in, yo, ik zie diegene het doen en ik wil het ook doen op die manier. Maar probeer
1: als
0: dan niet...
1: als deze guy kan ik het ook. Niet mijn niffel, maar bijvoorbeeld...
0: Dat is haat. Dat noem ik wel gezonde haat. Als deze gare gast het kan, dan
1: als
0: kan ik het ook.
1: Als deze goofy het kan.
0: Wow!
1: Maar Marimba, het lukte me nooit. Maar nu lukt het opeens, zeg maar, omdat dit de gast is. Zeg maar ja, deze guy?
0: Hoe weet je dan het verschil tussen rustig je eigen pad bewandelen... of jezelf gewoon voor de gek houden omdat je bang bent om keuzes te maken? Want daar heb ik ook heel lang in gezeten.
1: Mooie vraag. Rustig mijn eigen pad bewandelen. Ik denk dat het sowieso altijd handig is om te kijken naar wat wil jij. Dus niet te kijken wat doen anderen, maar wat wil jij.
2: Ja.
1: Snap je?
0: Ik heb een mooi anekdote verhaal. Heb je ooit gehoord van Boss on the Beats?
1: Ken ik wel, ja.
0: De grondlegger eigenlijk van wat iedereen hier nu doet. Maar hij is nu heel groot in Amerika.
1: De Boss preset.
0: Ja, de Boss preset komt van hem onder andere. Hij is nu een van de grootste producers in de wereld.
1: Ja.
0: Maar in de tijd dat wij begonnen met muziek maken, hij maakte zeg maar van die, je weet toch, Nouveau Riche, Polska, die beats. Dus gekke geluiden. En op een gegeven moment, ik ben met hem in de studio. Hij begint gewoon te kreeven. Ik zei, what's going on? Hij zei, ja bro, ik zit gewoon hier gekke geluiden te maken. Mijn buren denken, wat de fuck ben je aan het doen? Hij was ook midden in de nacht. Van, joh, wat doe ik eigenlijk ook, man? Wat de fuck is dit?
2: Mm.
0: Niet ziende wat het zou kunnen doen. Tuurlijk, hij heeft een droom en hij heeft een passie. Hij wist altijd wel wat hij wou bereiken. En dat is soms het enige wat je hebt om door te blijven gaan.
2: Mm.
0: Maar eigenlijk Tuurlijk heb je geen richting en weet je niet wat je doet. Maar dat is eigenlijk ook het leukste om te doen.
1: Ja.
0: En ik denk dat heel veel mensen ook in onze
1: goed
0: plek...
1: voelt, zeg maar.
0: Ja, toch? Ja. Veel mensen zouden eigenlijk kijken ook naar ons van... Hé, ik zou dit eigenlijk wel willen doen. En ik vind het jammer dat ik niet die passie heb zoals jullie.
2: Ja, maar je durft het wel. Dat is wel zoiets.
1: Nee, maar andere mensen hebben weer andere passies. Toch?
0: Ja, maar dat is het ook. En ik denk dat iedereen altijd kijkt naar wat we niet hebben. Dus zij kijken naar jou en jij kijkt naar hun. En...
1: Dat is mooi, mooi. En daar heb ik nooit naar gekeken.
0: Nou, kom op.
1: Weet je wat? Ik ga die helemaal niet meer halen.
2: Get your license. Ja,
0: laat me een andere vraag stellen dan DNA. En ook als je luistert, want ik ben benieuwd wat het antwoord hier is hierop. Mocht je willen reageren, 085-029-4x2. Wat betekent volwassen worden dan? Want ik voel me niet volwassen. Als ik vroeger keek naar mensen die 35 of ouder waren, dacht ik, toen ik jong was... waren altijd Oro guys, zeg maar. Je weet wat ik bedoel, toch? Back in the day,
1: ik
0: zeg maar.
1: Ik weet wat ik bedoel ook. Jij, of ik weet wat je bedoelt.
0: Maar nu, als ik kijk naar mensen om me heen die 35 zijn, bro. We zijn nog steeds in de club, we zien er nog steeds fris uit. Je weet dat, we zijn nog steeds daar, bro.
1: Maar wel anders, denk ik. Ik denk wel anders.
0: We zijn wel volwassener dan iemand in 20. Ik bedoel, als ik een gesprek moet voeren met iemand van 20 jaar... en ik zou daten met iemand van 20, ja, dan zie ik het verschil wel.
1: Mm. Nee, ik hoor je. Maar ik denk ook voor mij dat het is dat... Ik ben nu 20, toch?
0: Ja.
1: Dus ik zie ook andere mensen van 20 om me heen.
0: Ja.
1: En maar dan denk ik van, jullie zijn fucking childish, man. Wat is met jullie?
0: Mm. Ja, maar ik heb ook het gevoel dat jongeren van 20 nu ook... dus ook jonger zijn dan de jongeren van 20 toen ik dat zag. Mensen van 20 zagen er fucking oud uit, bro. Ik dacht, bro, op de middelbare school zagen mensen daar... Hey, van damn, man, bro. What's going on? En nu... Je weet toch, nu, het ziet er gewoon uit alsof... Bro, kijk naar Busy, bro.
2: Ja, man.
0: Kijk naar Busy, kill.
1: Volwassen worden is denk ik ook gewoon de keuzes die je maakt in life. Of zo.
0: Ah, dat is het.
1: Dat het is.
0: Ik vind je eigenlijk oud als je ook... Met alle love en respect. Met alle love en ik vind je niet oud. Maar als je 25 bent en je hebt dat huisje, boompje, beestje, zo'n degelijk leven, denk ik altijd... Ah, dan ben je.
2: Ja. Ja. Dat is wel zo. Maar je ziet het ook echt aan mensen.
0: Ja,
2: soort
0: toch?
2: Van,
0: zo maar, zakelijk zo opeens.
2: Ja, ja, dat is echt zo van, ze wonen samen al, misschien 2 jaartjes, hebben autootje. En zo. Ja, ineens zijn ze echt ook anders gedressed. Een soort van, een andere vibe.
1: Kooltrui.
0: Kooltrui. Ja, vanavond eet om 6 uur bij mij.
1: Ja, nee, donderdag.
2: Het is echt different.
0: We bestellen pizza uit, man. Kom op, man. Nee, toch?
1: Dat doen we niet. Dat is,
0: maar het bestaat niet, dus het is geen reclame.
1: Oké, mooi.
0: Sorry, Bart. Goed. KM, Idali, nu meteen, slide. Zal wel leuk zijn voor een slice pizza eigenlijk, eerlijk is eerlijk. Geen reclame, nogmaals. Geen reclame.

0: op Galaxy Radio.
1: Dat weet je wel, toch? Nou goed, Dena, je hebt iets gevonden weer op TikTok waarvan je dacht... Wat is de moeite waard? Wat de fuck is dit zelfs?
2: Okay. Ja, zeg maar, de wereld gaat nergens naartoe. Als dit al een probleem is, Geel.
1: Oké, ik ga een fragment laten horen zodat mensen weten waar we het over hebben, maar ze kunnen het niet zien. Dus we gaan zo meteen even uitleggen wat we zien. Ja,
2: ja, ik leg even uit. Het is een fragment uit Love is Blind.
1: Ja.
2: En de vraag werd gesteld aan een blanke man.
1: Witte man.
2: Aan een.
1: Ja. Hey, mensen klagen over alles tegenwoordig.
2: Mag, ik zeg wat. Mm-hmm. Is er een type waar je niet op zou vallen?
1: Okay, ja,
2: en hij gaf daar zijn antwoord op. En dit is de reactie van iemand op TikTok.
1: Oké, duidelijk. Oh, waarom hoor ik niks dan?
2: Ik weet het niet.
1: Nou, het is of heel zacht of... Nou, ik hoor niks, Dan. Wat gebeurt er nou? Dat is wel heel mooi weer.
2: Hoor je helemaal niks?
1: Nee, ik hoor niks. Nou, goed.
2: Nou, leg het maar uit.
1: Een witte man, inderdaad, die is bij Love is Blind... Kijk ik niet naar ook, nee. En een donkere meid vraagt aan hem, wat is jouw type?
2: Ja. Nee. Is er een type waar je niet op zou vallen?
1: Oh, is er een type waar je niet op zou vallen?
2: En, hij gaf aan van, oké, ik zou nooit kunnen vallen op een volledig getinte vrouw.
1: Oké.
2: Okay. Toch? Normaal. Mag je vinden. En iemands reactie was, even kijken.
1: Zeg het maar.
2: Hoor ik het nu? Ik hoor het ook niet op mijn telefoon.
1: Oh, dat is raar. Nou, vertel, wat was de reactie?
2: Nou, zij zei van, ja, natuurlijk zit er weer een racist tussen.
1: Oh.
2: En ik dacht van, yo, maar dit is toch helemaal niet racistisch of zo?
1: Nee. Maar is het een ding nu? Zijn er veel mensen het met haar eens? Of dat dit racistisch is?
2: Ja, de reacties zijn verschillend, man. De reacties zijn verschillend.
1: Oh, dus er zijn mensen die vinden dat het racistisch is?
2: Ja. Mensen zeggen, he's missing out on us, maar...
1: Oké, op zich.
2: Voorkeur geven is niet racistisch.
1: Ja, nee, dat is ook niet zo. Nee.
2: Ja, even kijken.
1: Zo simpel is dit gesprek, toch? Of moeten we er langer over praten?
2: Waarom moet alles een probleem zijn nu?
3: Mm.
2: Dat is mijn vraag.
1: Ah, ik denk dat mensen misschien zoiets hebben van... Je bent voorgeprogrammeerd om niet te vallen op donkere mensen... omdat donkere mensen nooit op de voorgrond waren qua Barbies en dergelijke. Zo kunnen mensen het kijken. Ja, men, eerlijk is eerlijk. Als je vroeg aan een superheld dacht je wel aan een witte man, bijvoorbeeld. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja.
1: En het begint nu wat meer te veranderen. Nog steeds. Ja, ik dacht je was van Black Panther. Black Panther?
2: Nee.
1: Ik zei
2: een superheld. Ja, Superman. Ja, dat dacht ik wel. Spider-Man.
1: Nee, die andere Spider-Man, hoe heet die nou?
2: Rolleiflex.
1: Ja, Rolleiflex is Spider-Man inderdaad. Ja.
2: Yeah.
1: Nee, maar misschien dat het daar vandaan komt dat in je onderbewustzijn mensen inderdaad denken... Nee, op een donkere vrouw zou ik nooit kunnen vallen. Maar om het gelijk racistisch te noemen...
3: Racistisch is wel iets anders.
1: Ja, racistisch is haat. Ik mag je niet vanwege
3: snel
1: je kleur.
3: Met die kaart.
1: Ja, toch? Dat is crazy, man. Doe het voor rustig.
2: Het is een witte vrouw die het zegt, trouwens, hè?
1: Ik haat... Laat me je vertellen wat ik haat.
2: Oké.
1: Even de kerstgeluidjes opzetten.
2: Kerstmis.
1: Witte mensen die heel de tijd soort van willen opkomen voor donkere mensen... en voorop springen in de strijd. Blijf gewoon rustig. Nothing's going on. Maak je geen zorgen. Sowieso love dat je love voor ons hebt. Maar je hoeft het niet te showen heel de tijd. We snappen wat er aan de hand is. Maak je geen zorgen.
2: Witte mannen naar achter. Die is dat soort mensen haat je die dat zeggen.
1: Witte mannen naar achter?
2: Ja.
1: Ik haat haar niet. Wat is dit nou voor?
2: Nee, dat soort mensen.
1: Ik haat niet dat soort mensen.
2: Oh, ik dacht dat je dat... Ik maakte dat uit.
1: Dat soort mensen? Wat zijn dat soort mensen, Dena?
2: Mensen die...
1: Ah, wow, nee.
4: I just wanna...

0: Galaxy Radio.
1: Zo, vraag je me nou net even een vraag hoor, Jada Joy. Wie mijn favoriete artiest is vrouwelijk in Nederland? Mm. Ik kon even niks zeggen. Nee. Maar jij zei Diana Delijsa.
2: Delijsa, super lit. Ja, ja, ja.
1: Die van jou dan, Jada?
3: Ja, mezelf.
2: Ja, oh ja, Jada Joy. Dat zit ook in onze
1: Ik zei Jada tussen neus en lippen door, maar ik dacht, het is corny om dat opeens te zeggen, toch?
3: Ja, het is ook wel lijp om dat te zeggen, maar het is wel genuinely. Ik luister mijn eigen tunes wel echt vaak.
1: Iedereen luistert zijn eigen tunes echt te vaak.
2: Ja, maar je moet je... Nee, niet te vaak, man. Zeker niet.
1: Nee, nee. Oh, bro, ik heb sommige tunes die ik net had gemaakt, bro. Ongezond waar geluisterd. Gewoon zeker 100 keer.
2: En als je
1: meer,
2: uit is, luister je het nooit meer.
3: Nooit meer.
1: Nou, wat
2: gaat het, joh. Luister je dit, girl? Ja, ja, ja. Als iemand ook tegen me zegt, yo, die pokoe die je hebt gedropt was lauw. Ja, dat is niet meer lauw. Ja,
1: ik
2: kan nog gaan, pokoe is dat.
1: Laat me met rust.
3: Nee, nee. Als je niet je lievelingsartiest bent, dan doe je iets fout. Ja, nee, maar dat. Ja. En Melissa Lopez had ik laatst ook gehoord met een nieuwe... Ze had iets nieuws geteased en toen dacht ik echt van, dit is echt meisje.
1: Ik was haar even vergeten.
3: Ja, ze is echt goed.
1: Laten we haar zeker niet vergeten. Ja,
3: ja, maar is, ja, ik vind Kenray ook gewoon echt heel goed. Maar ja, ze is natuurlijk wel Engelstalig.
1: Ja, ja, maar ja. Ik zei net dat ik in andere scenes mensen heel goed vind. En dat is misschien ook voor jou om een keer te luisteren. Ik weet niet of je haar kent. Mm-hmm. Eefje de Visser is heel goed.
3: Oh, ken ik niet.
1: Zo.
3: Oeh. Okay.
2: Suzanne vind ik lit trouwens, man. Jawel, Suzanne en Freek, ik luister hun pokus ook, man.
1: Daadel.
2: Ik laat de lichtje branden. Voor je.
1: Ja, ze is heel goed, hè.
2: Maar ja, je vindt dat... Nee. Niet jouw cup of tea.
1: Nou, dat is niet mijn cup of tea. Maar
3: Steen
1: is wel
3: trouwens ook echt hard.
1: Ja. Steen is heel
3: hard. Ik vind haar ook echt
1: heel
3: hard.
1: Vrouwtje is ook heel
3: I
1: goed.
3: I love it. Ja.
2: Er zijn heel veel vrouwen die zien heel lit.
3: Ja.
1: Ja, zeker, man. Sterker nog, ik vond even een tijdje, maar nog steeds misschien, dat vrouwen echt domineerden in de game.
2: Ja.
1: Dus,
2: Kaya Imani natuurlijk lid.
1: Ja, Kaya Imani natuurlijk.
3: Show.
1: En, maar ik vond echt dat zij domineerde. Want sinds Famke Louise in de game kwam, kwamen onming vrouwen in de game opeens.
2: Ze zouden AFAS doen of zo, toch?
1: Ja, klopt ja. Ja.
2: Ben je daar?
1: Als Famke AFAS doet, natuurlijk ben ik daar, bro. Ik heb de start meegemaakt.
2: Ja, daarom vraag ik het.
1: Natuurlijk ben ik daar. Sowieso heel lauw voor haar dat ze dat ook kan doen. En ook weer gaat doen, want ik dacht... Pak hem met jou aan de muziek.
2: Ja, heel lit. Ik ben benieuwd of ze elke pokoe gaat doen ook.
1: Natuurlijk, man. Vroom, als ze open met
2: die bedoelde ik niet,
1: Oh, welke wil je horen?
2: Alleen door jou.
3: Oh, dat is die kersttune.
2: Ja, toch?
1: Ja, hij zegt omdat ik die pokoe heb geschreven ook mee.
2: Nee, omdat het een kerstpokoe is.
1: Oh, is dat de reden dat je het zei?
2: Ja.
1: Nou, wat aardig.
2: Omdat jij het hebt geschreven, dat bedoel ik.
1: Maar
2: het is. Dat bedoelde ik. Of slangen, hele litte pokoe trouwens, man.
1: Heb ik niet geschreven.
2: Nee, Kaza.
1: Kaza, ja. Kaza, inderdaad, ja.
2: Hele litte pokoe.
1: We snitchen nu wel, man.
2: Hoezo, dat staat gewoon in de credits. Hij was letterlijk de songwriter van het jaar. Van het decennia misschien wel. Toch?
1: Wie leest de credits, bro?
3: Ik.
1: Ja, maar jij bent een muzikant, Jada. Ja.
2: Nee, maar hij was wel uitgeroepen tot ook. Hij was uitgeroepen tot songwriter van...
1: Zeker. Ik hoor je volledig. Ik had een preek klaarstaan, maar we waren even afgeweken. Dus ik heb nu Boat FMG lekker voor je klaarstaan. Even lekker swingen met die heupen, toch?

0: je ook in deze sfeer, DNA? Want dit is broederliefde.
1: Gaan ze dit doen? Gaan ze dit doen in het theater, denk je?
0: Nou, wat ga je morgen doen, DNA? Vertel
1: ik
0: maar.
1: Ik ga morgen naar Broederliefde Theater, man.
0: Gezellig. Uitgenodigd door Ems?
1: Ja, ja, ja.
0: Leuk.
1: Of course. Ja, of course.
0: Okay, je hebt het wel gevraagd, hè? Ja, ja, ja. Laten we dat niet doen. Maar oké, leuk. Je gaat morgen dus naar Broederliefde in Gouden.
1: Ja, in het theater. DNA, ik ben echt benieuwd. Op Galaxy
0: Radio. Wat denk je dat het gaat zijn?
1: Ik denk dat ze vooral rustige pokoes gaan doen.
0: Oh, nee.
1: Beetje gaan praten met ons. Ik denk dat ze misschien ook pokoes gaan doen. De verloren pokoes van het album bijvoorbeeld.
0: Mm.
1: Weet je wel?
0: Ja, ik weet niet. Je hebt niet veel tijd in een theater. Hè?
1: Denk het wel. Ronnie heeft ook theater gedaan.
0: Ja, half uur. Maar ja, hij deed ook wel de hits.
1: Hij deed gewoon heel het album. En hij heeft alleen maar hits op dat album.
0: Weet je wat de reden was dat hij die theatertour deed?
1: Ja.
0: Hij zou Ziggo Dome doen.
1: Ja.
0: Alleen toen kwam corona.
1: Nou, dus hij heeft AFAS gedaan, toch?
0: Nee, AFAS. Dus, maar hij zal Ziggo Dome doen, dacht ik. Of iets. Of AFAS. Een van de twee. En toen kwam corona, dus kon hij dat niet doen. En moest hij niet... Omdat mensen al kaartjes hadden gekocht. Ja, kom maar naar het theater, man. Ja, ja, ja. Met 50 mensen. Dus ja, dat was eigenlijk...
1: Nee, de theater eerste show was 500.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Ja, oké, 500.
1: Dat was, ik vond het een heel, heel mooie ervaring.
0: Het was heel dope.
1: Uitleggen hoe pokus tot stand zijn gekomen.
0: Ja.
1: Hij ging ook interacten met die mensen van... Yo, welke pokus willen jullie dat ik zing?
0: Ja, ja, klopt, joh.
1: Hij zong ook een unreleased pokus van jullie, weet je dat?
0: Ja, Shorty.
1: Ja, ja, ja, die. Ja, ja, ja. En toen, ja, vond ik heel lit.
0: Ja.
1: En dus nou, ik ben benieuwd wat Broederliefde maar gaat doen.
0: Nou, morgen kijken, dan geef ik
1: een vraag aan jullie.
0: Verdomme.
1: Wat is jullie favoriete Broederliefde pokoe eigenlijk?
0: Nieuw Jindal.
1: Ja?
0: Ja, voor mij
1: ook
0: wel.
1: Cliché, cliché.
0: We hebben nog 50 seconden, bedankt maar. Jada, wat is jouw favoriete BL pokoe?
2: Ja, ik denk toch wel die Zeg me.
1: Zeg me.
2: Ja. En Momenten gekoesterd. Chialika.
1: Met Glennis Grace ook.
0: Ja, even afsluiten. Jada, wat zit er nog voor jou aan te komen de komende tijd?
2: Tunes. Ik ben bezig aan een project. Dus ja, ik kan nu alle singles eigenlijk een beetje droppen. Een soort aanleiding daarnaar. Dus het wordt een interessante tijd.
0: Ja, en ik wil het ook gezegd hebben hier op Radio Jada. Ik vind je echt onderscheiden van veel artiesten. Ga vooral door met wat je doet. En er is altijd een plek voor jou hier open bij Galaxy. Dus je bent altijd welkom en dankjewel dat je er vandaag was.
2: Thank you so much.
0: Allright, zometeen vibes. Blijf lekker luisteren naar Galaxy Radio. Dit is Kartje.
3: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow
3: us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
3: us
4: on Instagram.
3: Go to Instagram.com/GL.

0: XY Radio.
1: This is Galaxy. It's 9 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. De Europese Commissie komt volgende week met een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlanden die al ver zijn gevorderd. Die krijgen daarmee meer duidelijkheid over de stappen richting lidmaatschap. Voor landen als Albanië zijn nog hervormingen nodig, onder meer op het gebied van de rechtsstaat en het kiesstelsel. De Britse premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn voor een Iraanse rol bij het incident op luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. Vijf Britten werden daar aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Israël scherpt de beveiliging van de commerciële luchtvaart aan na de aanval van een piloot op zijn collega tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De aanvaller is aangehouden. De toedracht van het incident wordt nog onderzocht. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is op 50-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze stierf in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam in het bijzijn van haar geliefden. Cornelissen werd bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was de afgelopen jaren te zien als jurylid in De Slimste Mens. Dat programma zal vanavond niet worden uitgezonden. En dan het weer. Vanavond is het bewolkt en trekt vanuit het zuidwesten regen en onweer over het land. Vooral in het oosten kunnen stevige buien vallen. Ook vannacht blijft er kans op regen. De minima liggen tussen 17 en 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld buien en rond de 20 tot 21 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
6: Vibes is powered by Axt.
4: We are
7: hey.
4: Turn up. Galaxy Radio.
7: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.

0: is Stink samen met Morad. En de rest 6 hoorde hier voorbij komen bij Vibes. En het is 9 uur geweest. En dat betekent natuurlijk dat het tijd is voor het Urban Entertainment programma van de Nederlandse radio. Genaamd Vibes hier op Galaxy Radio. En ja, het is vandaag weer een vol huis. Ik kijk in één keer aan de linkerkant. Ik zie in één keer Hiroshi binnenstappen. Oké, welkom man. Super dope dat je er bent. En we hebben vandaag weer Drive in de studio. En we hebben Daniel, dames en heren. Poku ja, Daniel,
1: noem maar. En Hiroshi, de valreep.
0: Ja, die heb ik net al sowieso benoemd. En ja, voor de mensen die al vorige week hebben geluisterd, die hebben natuurlijk al gecheckt dat Chris Your Boy een intro voor ons heeft gemaakt. Fucking gruwelijk. Maar, ik ga wel heel eerlijk zeggen, boys, ik heb hem wel een klein beetje getweaked. Dus, zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, tweaken.
0: Want ik hoorde, begreep van Drive dat hij hem had geoefend.

0: anche di Gusi Dalio ogni volta. Gusi Dalio.
1: Gusi Dalio.
2: Dio, vedete.
1: Jawel man. Om die old school vibes van vibes ook nog weer een beetje erin te krijgen. Ja man, dames en heren, ik vind hem hard, ik vind hem hard.
3: Ja, je hebt hard gewerkt, vriend. Kom met, hè?
1: Ja, mocht ook weer wel. Ik was eens een keer niet vrij deze.
3: En dan maak je al deze dingen.
1: Dan maak je deze
3: vrij
1: dingen, ja man.
3: Vind ik sterk.
1: Ja, ja man, goed. Ik...
0: Daarom moesten we zo lang wachten op die aankondiging. Shoot Knight in de DM.
1: Ook nog, inderdaad. Ja, nee, ik... er komen binnenkort nog heel wat andere leuke dingen aan, man. We hebben deze dus nu van Christian Boy. Fucking ziek. Geen woorden voor. Maar we hebben er nog een paar in de pijplijn.
3: Oh,
1: die,
3: shit. En dan, je hebt het altijd van die teasers, man. En dan gaat hij ons zitten vragen en dan moet hij gelijk antwoord geven. Maar,
1: ja, precies.
3: Wat is dit?
1: Ja,
0: ik weet wie, ik zie wie die allemaal deed. Ja? Ik kan het gewoon spoilen, hoor.
1: Ja, jij kan dat wel weer, inderdaad. Nee, man, er komen echt wel wat goede dingen aan. En over goede dingen gesproken, vandaag hebben we ook weer goede gasten in de show. Als je ons volgt op de social media kanalen, dan had je kunnen... ze zitten vol... enthousiasme in te zwaaien. Als je ons volgt op de social media kanalen Galaxy.radio en op Vibes.show, dan had je al kunnen zien wie onze gasten zouden zijn voor vandaag. En daar had je ook weer kunnen checken welke nieuwe draaien of dumpen we deze week weer hebben. Damn, dat is weer
3: Kijk je weer ons aan, maar je weet wat ik zeg iedere week. En dan gaat hij mij nadoen, weet je. Dus ik durf het niet meer te zeggen.
0: Ja, het was weer erg lastig, Daniel. Marvin. Jongen, jongen.
1: Inderdaad, ja.
3: Maar het is wel weer een enge.
0: Ja, het was wel moeilijk vandaag.
3: Je hebt het nu heel zwaar gemaakt.
1: Ja.
3: Komt hij uit jouw koker? Of,
1: ja, zeker, zeker.
3: Oh, heel erg.
1: Zeker. Zullen we hem voor de verandering maar eens een keer gewoon gelijk draaien?
0: Ja, gooi maar.
1: Draaien of dumpen. Juist, ja, want de opgave van deze week is dus een moeilijke, wat de boys al zeggen. De draaien of dumpen van

0: mannen. Een moeilijke opgave weer vandaag. Jiggy J. Of Typhoon samen met
1: echt serieus niet te doen, vriend. Je hebt gewoon drie zwaargewichten, hè. De ene die we kunnen kiezen is gewoon een combo tussen Ty en Styx. En dan hebben we gewoon Jiggy. Ja, ik weet niet, man. Maar eigenlijk is het
2: ja,
1: gewoon...
2: Buiten dat, ja, qua track, wat ga je kiezen? Dat kan je ook niet kiezen.
1: Ja, ik heb wel weer de voorkeur.
2: Ja, jij wel, ja. Ga je op keihard of ga je op, ja, of op sfeer?
1: Ik ga weer op keihard.
2: Ja?
1: Ja?
2: Ja?
1: Althans,
2: okay,
1: althans yeah. Ja, okay, hey, welke okay. Vind je keihard natuurlijk. Dat is natuurlijk ook wel een
3: jij gaat op smaakkwestie. Jij gaat, ja. Ja. Jij bent al je accounts op Styx en ik ga op keihard.
2: Hoor hem.
0: Ja. Ja, heb je een punt inderdaad, man.
1: Maar ja, Drijf die pakt straks weer zijn kat-account erbij en dan hebben we opeens weer een stem.
3: Ik heb er gewoon 55 gezet.
0: Ja, 50-50.
2: Ah, kijk.
0: Oké. En als ik naar jou kijk, Hiroshi? Want bij de aandeel krijgen we
2: toch
0: ik
2: ga dan toch meer
0: uit.
2: Voor de... Ja, nou, toch meer. Ik vind hem echt zo moeilijk, maar... Ja, ik ga altijd weer net het kleine wat me net weer meer raakt. Of net dat stukje sfeer. Ja, dan ga ik toch net voor Typhoon en Styx. Het zit net, ja. Ja, het is gewoon de flow net, pakt me net toch mee. Even goed geluisterd. Oh. Ja, lastig. Maar net een procentje meer.
0: Ik ga een kleine overstap maken naar de overkant, mannen. Ik denk dat we ze maar alvast een 5 applaus moeten geven. Want onze gasten die zitten er al. Niemand minder dan Engel en Just, dames en heren. Ja, wel, man. Super dope dat jullie er zijn, mannen.
2: Dankjewel.
0: Ik neem aan dat jullie het net voorbij hebben horen komen. Jiggy J of Typhoon en Styx.
2: Zal ik eerst?
0: Ja, ik denk,
2: je moet het niet alleen op de track of op de namen.
1: Maar ik ga nu wat nog erger zeggen, want deze meneer hier op rechts, Engel, die heeft volgens mij met alle drie gewerkt. Hè? Met Jiggy, met Ty en met Styx. Hoe gaat hij kiezen? Dit is wel gewoon echt de situatie. Hoe kies je tussen je kinderen, weet je? Dat kan gewoon bijna niet.
3: Ja, ze zien mij ook als vader. Dat is een mooie ervan. Nee, ik denk zelf dat Blauwbloed op mij een grotere impact had, zeg maar, in die tijd. En dat is de reden waarom ik voor Blauwbloed.
4: Okay. Ja, ik kan me nog het moment herinneren dat ik hem voor het eerst hoorde en dat was live in Breda. Turry in het publiek ook notabene, het producer. Ja, echt, ik ga ook voor Blauwbloed. Ja.
2: Ga niet op de sound van wat je hoort, maar echt op de impact.
4: Ook op sound?
2: Ja.
4: Ja.
2: Okay.
4: Want het heeft toen de meeste impact gemaakt.
2: Toen, ook op sound. Ja. Op sound, ja.
4: Ja, voor mij sloeg die in als een bom, hoor, die Blauwbloed.
3: Ja, dat hele album, dat was niet normaal.
4: Ja.
0: Ja, ja, ik kan me die periode ook inderdaad heel goed herinneren. En... in dit geval blijf ik Zwitserland, man.
3: Ja,
0: ik
3: ben altijd Zwitserland.
1: Maar wat wel authentiek was natuurlijk aan het album van Jiggy, of authentiek. Weet je, ik vind het heel sterk natuurlijk gewoon omdat het alleen maar producties van Turry zijn, hè. Turry Lex. En die heeft een kenmerkende sound ook gewoon. En die heeft hij ook weten neer te zetten op het album. En ja, als je dan nog een keer een monsterkiller als Jiggy hebt, die gewoon punchline koning is.
0: Ja,
1: dan maak je wel echt een hard album. En Coffee Connect wat later kwam met Ten, vond ik ook gewoon zo'n soort kaliber album. Dus je ook gewoon die beats weer hoort van Turry, jezus, man.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon een kleine overstap naar van de Jiggy van toen naar de Jiggy van nu. Jiggy die heeft laatst twee nieuwe tracks uitgebracht. Eentje was volgens mij vorige maand of twee maanden terug al. En gisteren of
1: nee, vandaag, vorige week.
0: Heeft hij weer wat nieuws uitgebracht?
1: Lost Boys heet die track,
0: juist.
1: Volgens mij. Ja, toch?
0: Hoe kijken jullie daaraan, daartegen? Want ik bedoel, ja... Het
3: heeft even geduurd, maar het is wel een harde track. Alleen, ik kom die L's uitdelen. Ja, dat landt niet echt als je net een beef met Ronnie Flex verloren hebt.
2: Ja, maar hij praat ook een beetje in de verleden tijd, volgens mij.
3: Ja.
2: En wat ik wel tof vond van deze tweede track, is dat hij ook wel een beetje het achterste van zijn tong laat zien. Ja. En ook wat meer soort van zijn fouten aangeeft. En ook wel naar zijn ik vond het echt een sterke track. Ik was wel blij mee.
4: Maar vind je het ook nog dat het niet te lang duurde van nu pas? Of zeggen we, dat maakt helemaal niet uit.
2: Ik denk dat ik de laatste persoon ben die iets mag zeggen over dat het te lang heeft geduurd.
4: Nee, omdat hij ook veel beloofde van nu komt het. En op een gegeven moment denk je, hij is niet meer...
2: Ja, maar dat heeft hij 10 jaar niet gedaan.
4: Nee, oké.
2: Dus het is niet zo dat het bleef kabbelen. Nee, hij heeft het gewoon natuurlijk... Kijk, toen, dat was toch wel een smetje op zijn carrière. Dat hij iets beloofd heeft. Hij heeft mensen laten betalen via de website.
4: Dat
2: en
4: dit
2: album kwam niet. Ja, ik kan me voorstellen dat om wat voor reden dan ook.
4: Ja.
2: En dat hij dat nu nog weer goed kan maken. Ik denk dat hij dat voor zichzelf ook wel, dat hij dat wel heel erg nice vindt. En voor de fans, die zijn ook nog wel. Want het is toch een bepaalde periode in hiphop.
3: Ik denk de mensen die hem toen doop vonden, wel echt heel blij worden dat die stem er weer is.
1: Ja, ik zie het ook alleen maar positief. Ja, precies. Van, hey, het is weer een...
3: Het is wel heel grappig hoe die soort van natuurlijk die rol van baas van Nederland, Nederlandse hiphop. En een soort, want in die eerste track praat hij volgens mij over zijn manager. Dat ik echt dacht van, oké, er gaan nu allemaal lijnen rond. Ja. Die ik, dat lijkt me ook best wel ingewikkeld voor hem. Dus misschien dat het daarom ook wel lang heeft geduurd.
0: Dat was het eerste waar ik inderdaad aan dacht. Want hij is nu inderdaad de grote labelbaas en alles. Hoe gaat hierop gereageerd worden? Van, ja, moet hij wel weer muziek gaan maken, om het zo maar te zeggen?
3: Ik weet niet of hij hiermee ook gaat toeren en zo, weet je. Want dat ben ik wel benieuwd naar. Ja. Misschien in een formatie of zo, denk ik eerder. Met wat zwaargewichten of zo, maar in zijn eentje.
1: Dan moet hij even een soort van interim... Jiggy, baas voor alles moet blijven runnen. Dus,
3: ja, want je hebt ook wel. Ik heb wel heel erg het idee dat dit via Noah's Ark uitkomt. Ja, en niet per se Topnotch. Natuurlijk zijn dat gewoon is twee handen op één buik. Alleen toch zit er voor mij als oude fan toch wel een Noah's verschil Ark, in of zo. Ja, ja, ja, ja. Maar ik ben heel benieuwd hoe dit. Of er een album komt. Want hij zegt ook niks. Hè. Hij dropt het even heel mysterieus. En voor de rest zegt is het waar.
1: Ja, ik hoor je maar. Wat ik wel tof vind, hè, want wij hadden het net over Turry. Maar hij springt nu wel met producers van beide labels. Hè. Ik dacht Ramix toch? Ja. Die nieuwe. Ja. Dus dat is ook wel weer, toch misschien wel weer een andere sound. Weet je? Toch
3: het is sowieso een andere sound. Ja. Ja.
1: Dus ik moet eerlijk zeggen, ik moest wel eventjes, het moest bij mij landen. Hè. Toen ik hem voor het eerst hoorde, dacht ik, ja, ik wil dan misschien toch meer die grimmige, gretige Jiggy horen. Weet je, die punchline koning.
3: Maar het tweede album Jiggy was al niet de eerste album Jiggy. Dus klopt. Hierin vind ik de lijn wel een beetje doorgezet wat je kan verwachten van Jiggy. En ik vind het fijn dat het wel gewoon een volwassen sound is.
1: Ja, ik laat me verrassen. Ik ben nog niet heel sceptisch. Ik wil gewoon het hele plaatje wel zien.
3: Nee, ik ben benieuwd of
1: het
3: plaatje
1: horen. Ja, ik wou net zeggen, het grote plaatje. Ja, let's go.
0: Jiggy J, The Lost Boys. Een sound waar heel veel aan hebben moeten wennen. En of hij dit wel moet doen, dat laten we in het midden. Je kan appen trouwens naar de studio 085-029-2222 en meng je gerust in deze show.
5: Ramix, bitch.

V-O-O-R. Soms ben ik bang dat ik alles snap. Zie wandelende almanak. Voel dat ik naar adem hap. Maar aan de oppervlakte ongekomen is vak. De ene dag wil ik van alles af. Sukkel, je hebt alles al. Maak gewoon je album af.

0: Toen dacht ik, wat is dit? Wat hoor ik? Al die sampletjes, muzikale dingen, harde bars. Het moest gewoon eerst even landen. Ja.
1: En nu stemt hij met al zijn accounts op Stix.
0: Ja.
1: Altijd.
0: Met deze. Zo kan het inderdaad gaan. This is why we need history. The ones who shape the culture. The OG's of hip-hop. The inventors. We have to go to the root. Galaxy Hip-Hop History Facts. Juist, ja, History Facts. We blikken terug in de geschiedenis wat er zoal gebeurd is. En ja, we nemen het altijd een stukje breder. We nemen de gehele week, omdat we, ja, met vibes, nou eenmaal één keer in de week hier on air zijn. En het eerste punt van History Facts blikken we terug naar, even checken, 29 september 1992. Dat was een beetje de birth of hip-hop soul. Want Mary J. Blige die brengt dan haar debuutalbum What's the 411, 411, hoe je het ook wilt noemen, uit. En ja, dat was toenertijd wel geproduceerd door P. Diddy, oftewel Sean Puffy Combs. En ja, hoe je het ook went of keert, hij heeft wel heel wat invloed gehad op de historie van de urban muziek. Hebben jullie überhaupt naar Mary J. Blige geluisterd?
2: Sowieso, alleen gekeken.
0: Alleen gekeken, ja.
1: Nou, daar is hij weer, de glijer.
3: Alleen op die managerjoys leden.
1: Ja, ik heb een vinyl.
3: Dat is nog geen DM, hè. Dat is nog geen DM, dus ik kun je zelfs veilig worden.
2: Maar heb je...
3: Althans, Engelstalig.
0: Die plakt al helemaal tegen de kaftan, volgens mij.
1: Hij is net een boekje uit de gevangenis.
0: Ja, precies.
3: Hiroshi, neem jij maar die facts even over, want dit gaat niet goed, hè?
2: Ja, oké. Okay, nee, dan gaan we even naar 28 september 1993. Want ja, dat is een moment voor twee eigenlijk. Want KRS-One. Ja. Klinkt of dat impact heeft gemaakt op jullie. Kun je er iets van herinneren?
4: Met terugwerkende kracht.
2: Ja, met
4: terugwerkende kracht. Zat ik nog niet in de Amerikaanse hip-hop.
2: Okay. Nee,
4: maar het was voor mij wel een van mijn favoriete platen in 98.
2: Ja?
4: Zeg maar.
2: Ja, dat wel. Oké.
5: Okay. Ja. Voor mij heeft KRS minder impact gehad dan bij Engels. Zeg maar.
2: Ja.
5: En het feit dat hij met Primo samenwerkt, het zijn vooral dan de beats die mij echt aanspreken.
2: Oké.
0: Okay. Ja, dan nu ook op de achtergrond voorbij komen. Ja. Een van die tracks die van dat album komt natuurlijk.

0: Baseline out.
1: Ja, ik weet niet, man. Dit was echt... als ik weer terug ga in mijn gedachten. Zo zonnig natuurlijk.
2: Annie, hè?
1: Annie, inderdaad. De sample van Annie.
3: Maar volgens mij heeft Jay-Z echt elke week in september gaan release. Want elke week hoor ik een release van Jay-Z voorbij.
1: Klopt. Het is... maar daar zeg je wat. Maar dat is ook zo. Want toen, volgens mij 2-3 weken terug, was toen de release... Dat hebben ze allemaal gecombineerd natuurlijk.
3: Kanye West ook in september.
1: Ook nog. Ja, man.
0: Ja, ik ga deze ook even doen. Want 30 september 1995. Een soort van crossover history. Want deze crossover die zou je eigenlijk nooit verwachten. Zou ik zeggen. Mariah Carey. Als pop-urban crossover met... Ja, hey. All Dirty Bastard. Hoe kan je die... Ja, die mix is toch... Ja, ik vind hem gruwelijk. Met de single Fantasy.
2: Ik snap hem wel. Als een oude vieze Rick dus.
0: Daarom, hey.
3: Spaans bloed.
1: Zeg die glijert, hoor.
3: Spaans bloed.
0: Nee, maar ik bedoel, die combi is toch, dat is tof. Dat zijn gewoon, dat creëert gewoon nieuwe sounds, nieuwe dingen. En ze debuteerde direct ook op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Dus het werd gewaardeerd.
1: Ja, je hoort het nu ook gelijk voorbij komen met Old Dirty Bastard Fantasy inderdaad.
3: Old Dirty Bastard heb ik ook afgedwongen dat hij ging zingen, toch, op die track.
0: Ja?
3: Ja, man, ja. Heb je
1: de
3: Wu-Tang Saga? Heb je de serie nooit gekeken?
1: Nee.
3: Oh, dan moet je checken, man. Daar zit dat ook in.
0: Ja?
3: Hij eiste dat hij ging zingen op die track. Hij zei, ik ga er wel op, maar ik ga zingen.
4: Maar dat was niet de docu, maar de serie, toch?
3: Ja, ja.
4: Dus dat is met een korreltje zout misschien.
3: Ja, het is de RZA.
4: Ik wil je verhaal niet verpesten.
3: Nee, dat is de RZA, maar hij zingt er ook op, dus ja.
1: Ja, fucking gruwelijk, man. Dat was zo'n nootje in de geschiedenis. 4 oktober 2004 bracht Mario Let Me Love You uit. Dat is ook weer zo'n R&B-glijer voor Daniel hier zo.
2: Hey, ik ben helemaal niet van de R&B, jongens. Nee? Luister het zo nu en dan een beetje, maar...
3: Beetje als hij, je weet het.
2: Bijna niet.
1: Ja, Luigi komt...
3: Als hij zijn DM leest, zet hij uit R&B op.
1: Ja, maar checken we ook nog even wie de jarigen zijn als laatste voor vandaag. 1960. Een van de absolute pioniers en grondleggers van de iconische trap sound uit Atlanta.
0: Nou, dan gaan we toch naar een icoon. Misschien niet voor iedereen, maar geboortedag van T-Pain op 30 september 1984. Toch wel, ja, hij verandert toch wel de scene met zijn melodieuze gebruik van autotune. Ja, dus dat was hij wel echt een...
1: Maar heel veel mensen die maken wel de fout. Die denken T-Pain die kan alleen maar zingen met autotune. Maar hij heeft ook filmpjes online staan waar hij zonder autotune zingt.
0: T-Pain is echt teringmuzikaal.
1: Gruwelijk.
0: Ja, man. Maar dat zou je niet verwachten als je die commerciële tracks hoort. Dan weet je niet. Dat
2: Hele meneer.
1: Een hele meneer inderdaad. 3 oktober is hij jarig, dus komend weekend. Met Leids Ontzet trouwens. Niemand minder dan Adje Donnie. Van harte gefeliciteerd sowieso.
0: Alvast.
1: Ja man, alvast. Willen we er nog even eentje
0: kunnen we nog
1: erbij
0: even doen,
1: pakken?
0: Want ja, ook alvast op dezelfde dag als Artje, 3 oktober 1988, is A$AP Rocky jarig. Dus alvast gefeliciteerd, Rocky.
1: Van harte gefeliciteerd in ieder geval. Straks gaan we de diepte in met Just en met Engel. Engel die hadden we toen al een keertje eerder in de studio gehad. Dus wij willen van hem natuurlijk weten wat hij afgelopen tijden allemaal heeft uitgespookt.

0: mening deel ik ook. Ik vind ook niet alles wat ik was een oude.
1: Volgens mij ook inderdaad. In ieder geval Kendrick Lamar hoorde hier voorbij komen bij Vibes, dames en heren. En
2: hoe, wat, wie, waar? We stoppen de muziek op Galaxy voor een goed gesprek. Dit zijn de Vibes Talks.
1: Jawel, en vanavond hebben we wel een heel bijzonder moment, want de studio die staat vol met pure onafhankelijke klassen van eigen bodem. En soms brengt de hiphopcultuur dingen samen die simpelweg zo hadden moeten zijn. Het begon allemaal jaren geleden toen

0: Harris Horn voor
1: nee,
0: de dam.
1: Nee, Marv, ik heb geleerd. Ja, ik heb van jou geleerd in de afgelopen weken dat we jou getopografie. Plaats. Het is gewoon een land. Ja, en over die andere dingen zwijg ik maar even.
2: Ja. Continent Ghana.
0: Ik heb laatst,
2: maar grenzen zijn nog raar.
0: Ik heb laatst een DNA-test gedaan. Ik kom een stukje uit Afrika. Dus ik mag het zeggen. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Het is één pot nat.
1: Volgende week spreek je Spaans, Engels, Ghanees, Frans.
0: Ja, wat. Nee, man. Super dope dat jullie er zijn.
3: Ja, thanks, man.
0: En thanks voor de rectificatie in ieder geval. Want, ja, want ik ging in ieder geval terug naar het verleden. Want Just die komt oorspronkelijk natuurlijk uit Zeeland.
1: Zeker.
0: Maar die woont al.
3: Ja, sinds 2007 woon ik al in Utrecht.
0: Utrecht.
3: Dus ja, we hadden het er net toevallig over. Ja. Ik ben meer ja, een soort Utrechtse Zeeuw.
0: Utrechtse Zeeuw?
3: Denk ik.
0: Ja?
3: Ik ga mezelf geen Utrechter noemen.
0: Jij hebt eigenlijk het beste van Zeeland en het beste van Utrecht gecombineerd misschien in...
3: Ja, zou ik kunnen zeggen.
0: Own it, ja. Ja, toch? Even kijken. Ja, als ik dan check. Je woont nu al sinds 2007 in Utrecht.
3: Ja.
0: Wat is de doopste plek in Utrecht die jij kent? Waar zou je, zeg maar, mede-Zeeuwenaren die voor het eerst naar Utrecht komen naartoe sturen?
3: Ja, dat hangt een beetje vanaf wat je wil, maar... Ik had graag iedereen gewoon bij de Base gezien bij de laatste tour.
0: Ja.
3: Dat was vet. Ja, de Base is echt wel een toffe plek geworden. Ze zijn verhuisd inmiddels. En de nieuwe spot is ook echt best wel nice geworden. Dus ik denk dat de Base een goede plek is om naartoe te gaan.
0: Ja. Je bent de afgelopen maanden. Ben je. Nou ja, je hebt de afgelopen maanden een project uitgebracht.
1: Water. Zeg even eens wat, juist door die microfoon en dan moet hij gewoon die plaat in de lucht houden. Want dan komt hij in beeld, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, zeg gewoon, hier is die plaat. Ja, kom dan. Laat hem nog een keer zien.
3: Dit is hem. Hier.
4: Hier ligt hij. Ja.
0: Ja, man. Vertel over het project. Hoe is dit tot stand gekomen? Want het heeft best wel behoorlijk... Je had het er net over... Dingen die lang duren.
3: Ja.
0: Voor jou, zeg maar. Je hebt een tijdje niks uitgebracht. En dit was dan, zeg maar.
3: Nee, ik heb echt sporadisch echt shit uitgebracht. Dus ik heb, denk ik, over. Dat zijn 5-6 jaar. Gewoon echt een aantal singles uitgebracht. Ondertussen met Steve ook wel het nodige gedaan. Maar op den duur was er een moment. Dat we ook echt samen stonden. En dat we ook besloten van ja, het wordt nu gewoon tijd om echt serieus aan die platen te gaan werken. En ik had toen al wel wat tracks liggen. Sommige tracks zijn uiteindelijk ook niet op die plaat gekomen en hebben we gewoon gelaten voor wat ze waren. Zeg maar we hebben erover nagedacht om een eerste single bijvoorbeeld nog op die plaat te zetten.
0: Okay.
3: Maar ik heb gewoon veel nieuws gemaakt. Ik denk dat het ongeveer een jaar geduurd heeft. Alles bij elkaar.
0: Ik hoor het weer even tussendoor. Maar wat ga je dan met die andere tracks die je op de plank hebt gelegd?
3: Nee. Die tracks die waren er al. Dus we hebben. Dat was meer een soort. Bekijken van. Die waren al uitgebracht. Maar het was meer een verhaal van. Gaan we kijken of we die ook nog op de plaat gaan zetten? Of is dat eigenlijk een beetje oud nieuws? En gaan we nieuwe shit erop zetten? Ja. En uiteindelijk kwam er dusdanig veel dat we gewoon dat hebben kunnen doen. Dat we ze gewoon achter hebben kunnen laten zo op Spotify.
4: Ja, en om daar even iets over te zeggen. Ik denk ook wel dat het heel erg was dat je toen in een andere mindset zat. En dat je dan een plaat maakt die best wel... hij heeft zo zijn eigen dingen waarmee hij deelt, zeg maar. En dat was toen in die periode nog veel meer op de voorgrond, had ik het idee. Dat je op een gegeven moment ga je die plaat maken, maar dan is dat eigenlijk een beetje verleden tijd. Dan wil je helemaal niet dat weer heel het opratelen of zo, weet je. Dus dan dachten we ook van ja, misschien moet het een veel positiever ding worden of zo, denk ik.
3: Ja, op zich, vandaar ook die titel Water onder de brug.
0: Ja, want er zit een waad onder de brug. Is dat Utrecht of is dat Zeeland?
4: Volgens mij Engel of Amerikaanse.
3: Het is een, dat is wat ze in het Nederlands een anglicisme noemen. Dus het is een vertaling van een Engels of Amerikaanse zegswijze.
0: Nee, maar ik bedoel de foto.
3: De foto?
0: Ja, de foto.
3: Dat is in Hoorn.
0: Ja, in Hoorn.
4: Ja, opvallend maar. Ik weet het niet.
0: Nee, want daar zit je echt letterlijk.
3: Nee, dat is al artwork door onze huisfotograaf Axel van Dijk. Geschoten is allemaal in Hoorn gedaan.
0: Ja. Oké, en dat is die Water onder de brug. Het album, is dat echt ook een tijdsgeest? Of zeg je, hey, dat is ook wel kijkend naar de toekomst? Of hoe staat het hele concept van het album in jouw leven nu, zeg maar?
3: ja, Water onder de brug. Het idee is gekomen omdat ik een track gemaakt had die Water onder de brug heette. En daar refereer ik eigenlijk vooral aan dat het voor mij heel waardevol geweest is om ook terug te gaan naar hoe mijn jeugd is geweest. Om daar eerlijk naar te kijken, om te zien wat voor effect het op mij heeft gehad.
5: En wat voor effect heeft het op je gehad?
3: Nou ja, het is gewoon ik kom uit een dysfunctioneel gezin. Okay. Dus wat daar gebeurd is dat ik gewoon eigenlijk best wel gewoon een angstig kind ben geweest.
5: Okay.
3: En daardoor met problemen te kampen heb gehad op latere leeftijd. Dus depressie, dat soort zaken. Vooral ook veel angstklachten. Waardoor het ook bijvoorbeeld het maken van muziek me soms gewoon bemoeilijkt werd. Of het spelen.
5: Misschien word ik dan een beetje te persoonlijk. Maar ja, wat voor soort angstklachten, waardoor kun je geen muziek meer maken?
3: Ja, dat zit hem vooral in vermijding gewoon. Dus op het moment dat ik alles moest meteen next level zijn. Dus op het moment dat ik aan een track ga werken, moest die eerste bar meteen tevreden over zijn.
5: Ja,
3: weet je, dat is gewoon niet hoe het werkt. Je moet gewoon gaan zitten en gaan maken. En soms komen er dope dingen uit.
5: Soms binnen
6: nu. En ga je daar nu ook zo mee om? Ik ga gewoon wat maken? Of omdat je zegt van ja, het is een proces waar je dan misschien, nou, ik ga nog niet beginnen. Het is nog niet goed. Of hoe doe je dat nu?
3: Ja, ik dacht voorheen denk ik echt dat het nodig was om een soort van concreet idee te hebben. Ik heb een tijd gehad waarin ik dus een soort plan had voor een plaat. En die had ik helemaal uitgedacht. Ik moest hem alleen nog even schrijven. Ja, daar heb ik mezelf helemaal mee vastgezet. En nu zijn we zijn gewoon shit gaan maken. En op den duur kom je dan op een punt dat je nog wel merkt van er zijn nog een bepaald soort tracks hebben we nog nodig voor de sfeer op de plaat. Of een bepaald soort ingang. We hebben nog wat energie nodig of misschien juist wat kalmte om een soort tegenlicht te bieden. En dat is echt een andere benadering dan hoe ik het voorheen deed. Maar ik was ook gewend om dat allemaal soort van een beetje geïsoleerd te doen. Dus ik was ook niet aan het leren van andere mensen en aan het kijken van dat mensen...

0: alleen. En ik had de neiging om dat ook alleen te doen totdat het goed genoeg was. En je doet dat samen, zeg maar, dan heb je al een interactie. En dat kan, ik kan dat gewoon niet uit mezelf halen. En dat werkt gewoon goed.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, en ik zou ook nooit zeggen, dit is hem niet, als ik niet denk dat dit er wel in zit. Hè? Ja. Ik bedoel, als ik weet wat voor goede schrijver Joost is. En als hij iets schrijft waarvan ik denk... Het is vaak dat ik niet meteen snap, bijvoorbeeld... wat hij bedoelt met iets. En dan weet hij altijd binnen no time het zo te herschrijven dat het gewoon er komt. En dat, ja, dit is beter inderdaad.
0: En vaak weet ik deep down al van...
3: Kunnen jullie daar een voorbeeld van noemen?
2: Hij teeft bij mij, dus er komt niks. Ik kan daar serieus nu geen voorbeeld van.
0: Nee, ik ook niet.
2: Nee.
3: Bijvoorbeeld de zin die bedoelde, die jij toch nog gecorrigeerd heeft.
2: Nee, dan had ik mijn huiswerk beter moeten doen.
0: Ik weet wel een lijn die je niet hebt gevangen zoals die is, maar die is wel op de plaat terechtgekomen.
2: Engel is een klootzak?
0: Nee, er was een lijn van ik ben geen cashier, maar reken af met die desinteresse. En dat was... in zijn gehele verwijzing naar een cashier die afrekent met desinteresse.
2: Ja, ja, dat is een beetje
0: en
2: dubbel.
0: Die dubbelheid, die heb jij niet, die ving jij toen niet. Hier? Maar, nee.
2: Nee, toch gewoon
0: een hele

0: Niet over een zin heen.
1: Ja. En dat was die eerste bar van die...
0: Het was ook nog die single Hou Nog Even Vast. Die we straks gaan doen misschien wel, hè? Ik zal het zeggen. Maar bij de vierde keer lukte het. En je merkte zo de liefde van het publiek ook. Ja, ik had hem toen als headliner op het Engeland Festival gezet. Omdat hij gewoon de next up was. Weet je, ik bedoel... dus ja, inderdaad. Goed dat leuk dat je het zegt. Vond ik ook mooi.
2: Ja, ik vond het heel tof. En ik zag het ook gewoon binnenkomen bij iedereen. Toen dacht ik, hey, nu ben ik wel benieuwd naar zijn plaat. Was ik al, ik roep hem ook al jaren. Ik heb ook al jaren gezegd van, hey, vriend, wanneer komt hij? Maar
3: volgende week.
2: Maar toen hij kwam, dacht ik wel echt van, hey, ik ga nu er even voor zitten ook. Ik heb hem thuis aangezet, van A tot en met Z geluisterd. Toen dacht ik, ja, dit vind ik wel dope. Ik zie te weinig in de Nederlandse scene, hè? Dat je een album hebt die van A tot en met Z een samenhang heeft. Ja. Dat je gewoon lekker doorheen kan luisteren.
3: Gewoon een verhaal.
2: Maar ook gewoon dat je niet eens soms door hebt dat je al bijna over de helft bent. Ja. Dat je denkt van, hey, shit, dit is hard. En er zijn weinig albums waarvan ik alle tracks hard vind. Nou, bij deze mag je hem...
3: Mag je hem in je zak steken.
4: Maar ik hoor dan ook wel een soort van druk. Voelt hij dan ook als een soort van bevrijding als je zo'n plaat eruit hebt? Of
3: als je hem uit hebt geperst?
1: Ja. 100%. Dit is iets dat heeft jarenlang soort van op me gewogen. Dat is ergens toch een soort eis die ik heb. Zo van, weet je, al mijn voorbeelden en alle gasten, ook in de Nederlandse hiphop, zeg maar. Al die MC's, die hebben allemaal eigen werk uitgebracht. Ja. En bij mij bleef het bij duo vorm of met het gilde. Ja, dus deep down vind ik daar dan toch wat van. Dus ergens vind ik dan dat het er moet zijn. Dus ik denk dat daar ook wel een soort opluchting in zit. Maar voor mij zit de bevrijding hem vooral eigenlijk in dat ik een nieuwe manier van werken gevonden heb. En dat het werkt.
3: Ja.
1: Dus dat ik een vrijere manier van schrijven heb. Meer plezier heb in het maken.
3: Hoe zijn de reacties geweest op deze release?
1: Wat ik vet vind aan de responses specifiek op deze plaat, is dat ze ook inhoudelijk tof zijn. Dus mensen verbinden ook met de thematiek. Dus het is niet alleen dat ze iets een dope track vinden, maar verbinden ook meteen met de thematiek van een bepaalde track. Dat is vet, want dan kan ik ook gewoon als mens contact maken met degene die dat deelt. Dus ik heb super veel positieve reacties gehad en ik ben echt ook blij met hoe die ontvangen is, hoe die geluisterd wordt. Veel liefde.
3: Ja. Je benoemde tussen neus en lippen al door de scene een beetje. Naar wie heb jij zoal eigenlijk geluisterd? Wie waren jouw voorbeelden?
1: Voor mij is het begonnen met volgens mij met Death Row Greatest Hits. Was volgens mij de eerste plaat die ik had. Ja. En vandaag ging het al snel door naar Wu-Tang. En toen zat ik al heel snel in New York. Met mijn hoofd dan, niet letterlijk.
3: Ja.
1: En ik denk ook dat ik veel Nederlandstalig... vanaf het moment eigenlijk dat Extinct zeg maar opkwam, was het voor mij dat ik dacht, oh shit, dit kan dus ook. Ik denk dat Jiggy is voor mij, zeker met die eerste twee, die eerste plaat is voor mij echt een groot voorbeeld geweest. Maar ook wat meer underground gasten als in Orthodox. Ik vond Syfe Bark een hele harde MC.
3: Dik.
1: Is het nog steeds trouwens. Ik zit te denken. Ja, Opgezwollen is ook vet. En wat voor mij ook in het bijzonder wel tof was altijd, was in Middelburg was ook een MC, Il Pro. En die werkte samen met CC van VSOP, gast uit Spijkenis ook.
3: Ja.
1: En CC die kwam regelmatig ook in Middelburg langs. Dus dat hele dubbelrijmen ding, zeg maar, dat heb ik daar echt van die gasten geleerd.
3: Ja, precies.
1: Dus in directe zin ook zij, zeker.
3: Ja, super dope.
1: Ja.
3: Een track waar jij wat mee hebt, is een track van Dilated Peoples.
1: Ja. Ja, dat is een track waar wij samen wat...
3: Samen, Engel en Just.
0: Ja, we hadden even contact over de app van...
1: Ik raakte in de stress, man. Ja. ik kon niet kiezen.
0: En ja, dan moet er even met de knoop doorgehaald worden.
1: Ja, precies.
0: Ja, toen dacht ik van ja, wij zijn elkaar ooit tegengekomen op een festival, dat heet Splash in Duitsland.
3: Okay.
0: En er ging altijd een bus vanuit Amsterdam. Ging daarheen, werd georganiseerd door Vincent Fans van 22 Tracks en daarna 3FM volgens mij, toch?
3: Oud collega van me bij Lijn 5.
0: Oh ja, precies. Lijn. Nou, in die periode organiseerde hij die busreizen en dat was eigenlijk wel een ontmoetingsplek voor hiphopfans vanuit het hele land, want dat ging dan vanuit Amsterdam naar Utrecht. En daar leerde ik Just kennen en wij hielden van een biertje, onze Horus Squad zeg maar, zij ook. Nou ja, een jaar later zie je elkaar weer en dan ga je toch samen hiphop showtjes kijken. En toen heb ik hem gevraagd of hij me in ten eerste instantie mijn backup wilde zijn.
1: Een voorprogramma eerst doen. Van
0: voorprogramma, daarna backup. Maar backup vind ik heel belangrijk. Hè? Dat klinkt misschien een beetje denig.

0: En toen weet ik nog wel dat we Dilated Peoples en dat we dachten van ja, dat is eigenlijk wel de blauwdruk voor ons. Twee rappers, één turntablist. Hoe wij gewoon 15 jaar lang hebben gerockt.
1: Zeker.
0: En ook met een beetje die energie. En ja, vandaar.

Ja, ik kan het zeker wel begrijpen. Het is een vibe, het is een vibe. Zometeen in het komend uur gaan de mannen, als het goed is, nog wat lives doen hier bij ons in de show. En daar kijk ik zeker naar uit. Maar dat is straks. En je kan natuurlijk nog kiezen voor de draaien of dumpen van deze week. En het is een moeilijke opgave. Heb ik begrepen van de mannen?

0: De bosjes van Pex in Den Haag werden maandagavond een 13-jarige en een 17-jarige jongen mishandeld door groepen jongeren op fatbikes. De 17-jarige werd door een groep van ongeveer 15 jongeren achtervolgd, bestolen en met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis. De politie hield niemand aan na een uitgebreide zoektocht. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen strafbare feiten of bestuurlijk wangedrag vastgesteld rondom de verbouwing van het Fed-hoofdkantoor die $2,4 miljard kostte. Eerder startte de regering van Donald Trump een strafrechtelijk onderzoek wegens kostenoverschrijdingen, maar justitie sloot dit onderzoek in april. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf woensdag toestemming gegeven tientallen miljoenen euro's extra op te halen via aandelenuitgifte. De fabriek in Delfzijl, die plantaardig alternatief voor PET produceert, liep vertraging op door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen. En in juni stapten alle vijf de wethouders van Tiel op na een publicatie in NRC over oud-burgemeester Frank van der Neijden, die in maart 2025 vertrok. Sindsdien bestuurt waarnemend burgemeester José van Egmond de gemeente alleen. Na overleg met commissaris Wigboldus stemt de gemeenteraad over twee tijdelijke wethouders, zodat coalitievorming mogelijk wordt.
1: Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Vibes is powered by Axt.
5: We are
7: hey.
5: Turn up Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.

0: samen met Oma Lee en Egyptian zelf. Hier bij Vibes. En welkom terug, dames en heren, bij het tweede uur van dit oh zo mooie programma. En
1: woep woep, Drijf gaat zingen
2: op de radio.
0: Welkom terug bij het tweede uur.

0: Krishy Boy, shout out to Krishy Boy.
1: Sowieso. En het is niet dat ik me ongemakkelijk nog voel bij deze, maar hij zit er nog niet helemaal in.
2: Ja, we zitten nog...
3: Pause.
1: Hey, over die pause game gesproken inderdaad. Heb je onze nieuwe collega's, nieuwe oude collega's hier binnen Galaxy gecheckt voor Showbanger samen met Orie Cass. We in here. Die hadden het trouwens ook over de pause game. Je kan de beelden checken.
2: Dat kan niet meer natuurlijk. Anno 2026.
1: Galaxy op, punch radio. Ik wilde zeggen punch show, maar...
2: Op de radio.
1: Op de radio. Ja man, welkom terug Orie Cass. Sowieso super dope dat je weer binnen het Galaxy team zit. En ga de beelden checken. Ja, over die pause game inderdaad. Ik moet wel zeggen, ik ben daar wel mee gestopt, moet ik zeggen. Wel, ik zeg...
2: Ja, wat zeg je nou allemaal? Vorige week heb ik hem gewoon nog gehoord.
1: Eén keertje nog.
2: Ja, één keer is gewoon vorige week, hè, vriend.
1: Was slip of the tongue, moet ik zeggen. Want in principe, ja, de eerste drie shows of zo hebben hem nog volop gebruikt. Maar daarna ook echt niet meer. Maar,
0: ja, ik ben nooit echt heel soms sporadisch.
1: Ja, want
0: ik kan het echt overal op zeggen gewoon. Ja, hoeveel piemels wil je denken?
2: Nee, maar
0: ja.
2: deze was wel weer ranzig, Marvin. Ja. Deze moest er.
1: Nou ja, zeg de glijer. Dat dus. Over glijers gesproken, dames en heren. We hebben nog twee glijers in de studio.
4: Ja, hey, lekker bruggetje, hoor.
2: Lekker bruggetje. Zit er water onder? Zit er water onder?
1: Engel en
0: Jus. Ja, dit is een klein beetje.
1: En ik zeg het met respect, hè, man.
0: Dank je.
2: Hij begon wat te zweten, hoor. Hij begon wat te zweten.
1: Nee, man. Vibe jullie nog een beetje...
3: 100%.
2: Ja, joh. Glij heel de studio door.
1: Jawel, man. Nee, maar wat ik me trouwens afvroeg. Engel, wij hebben jou een paar maanden terug hier ook bij Vibes gehad.
4: Ja, klopt. En ik was ook met Surya mee.
1: Surya, inderdaad.
4: Ook nog.
1: Wat heb je de afgelopen maanden eigenlijk allemaal uitgespookt? Want ja, je doet natuurlijk je festivals, zeg maar.
4: Ja, en ik getoerd met de plaat van Just en ik doe het voorprogramma.
1: Oh.
4: En dat hebben we 12 showtjes gedaan. Net voor de zomer was dat. En we gaan er nu nog 4 doen.
1: Super dope.
4: Ja, dus we gaan in Hoorn, we gaan naar Breda, we gaan naar Leeuwarden en Wieringenwerf en Almere, daar waar je kaartjes voor kan winnen.
1: Super dope.
4: Grof. En nou, daar ben ik eigenlijk druk mee, omdat je dan, ja, als je me niet onstage ziet, ben ik aan het regelen dat ik ooit weer of een van de acts onstage kan zijn, zeg maar. Dus dat ben ik aan het doen. Ja. Om Engeland een beetje draaiend te houden. En daarnaast ben ik met mijn eigen plaat bezig. Een soloplaat.
1: Hey.
4: Ja, nou ja, soloplaat. Ik werk altijd met 100 mensen of zo. Dus het is een soort van... Ja,
2: ik wil er bijna inhaken. Als je alleen al die muzikanten ziet, word je er al één van. En dan komen de featurings nog. Hè.
4: Daarom. Maar genoeg om druk mee te zijn.
1: Wacht even. Jullie teasen nu wel zo hard. Jij hebt het over een nieuwe plaat. Jij zegt allemaal... Wat weet jij?
2: Ik weet helemaal niks, vriend.
1: Jij weet niks?
2: Ik ben geen Juice-kanaal, dat krijgen we dat er ook nog een keer overheen straks.
4: Nee, in principe heb ik over mijn eigen plaat nog heel weinig gezegd, omdat hij pas in de eerste singeltjes komen pas in 2027 uit.
1: Okay.
4: Dus ik ben het wat rustiger aan het uitrollen. Ik heb die mogelijkheid nu. Joost stond nu even in de spotlight en dat was ook heel fijn om dat te doen. Tof dat we in het najaar nog een klein toertje hebben. Check engeland.nl, Engeland met dubbel L. Voor de data, mocht je het willen checken. Spelen we ook met het Gilde trouwens. Dat is een rapgroep met Surya, Robian, Just en ik. En dat vinden we vooral heel gezellig om te doen. En dat is gewoon voor rap shit. En dat, nou ja, ik maak ook liedjes, maar daarnaast vind ik rap shit ook heel erg leuk. Mm-hmm. Dus dat is heel nice. En daarnaast komt er nog een uitbreiding bij het Engeland label. En hebben we een rapper genaamd Ice. Onze leeftijd, dus ook een oude man. En hele harde rapper. Wij hebben eigenlijk zo vaak bij albums dat we denken, oh, we willen nog een feature. En dan kwamen we best vaak bij Ice uit.
1: Okay.
4: En hij zei me laatst ook van, ja, dat vond ik altijd heel dope. Want niet veel mensen checken me op die manier. Maar hij was in de tijd dat... Ja, nu praat ik over de good old, de boom bap, Blaze, hiphop,
5: ML75.
4: ML75 was hij best wel met zijn crew, Crown Zero heette dat. Dropte hij wat tracks, daarna heeft hij wat solo werk gedaan. Maar dat was eigenlijk, nu is dat eigenlijk best wel slecht te vinden. Misschien op YouTube hier en daar nog.
2: Op vinyl, hè? Ja.
4: Dus, nou, één singeltje inderdaad. Ja. Dus ik ben op een gegeven moment, nou ja, hij kwam weer langs voor een feature op de plaat van Joost trouwens. En ja, hij woont best wel in de buurt bij mij in Amsterdam. En dus nu hebben we besloten dat hij zijn werk via Engeland uit gaat brengen. We gaan beginnen met oud werk, want ik vind dat dat gewoon op Spotify moet staan, zeg maar. Dus we gaan met EP's beginnen met gewoon heel tof materiaal. En dan gaan we daarna een album droppen.
2: EP's, zegt hij. En dan ben ik gewoon nu al benieuwd naar materiaal van deze strijder. Want ik heb al wat dingen gehoord, maar ook niet zoveel inderdaad.
1: En dan zegt hij dat hij geen Juice-kanaal is. Hij weet dingen.
2: Hij ken ik wel. Kijk, qua dingen wat hij heeft gedaan wel. Maar inderdaad, wat Engels zegt. Ja, je kan het gewoon nu, in deze tijd, gewoon niet online vinden. Nee. En er zal gerust nog veel meer liggen wat niemand heeft gehoord. Dus dat weet deze man beter te zeggen.
4: Ja, dus dat is heel tof. We gaan het op een hele toffe manier proberen. We gaan een beetje die old school vibe ook. Die Casa Napster tijd. Dat gaan we een beetje doen. En,
1: maar hopelijk zonder virussen.
2: Ja. Waarschijnlijk wel. Andere afleveringen die je per ongeluk wel eens kreeg.
1: Ja, precies.
4: Het is heel tof dat er weer een type artiest bij Engeland kan. Het is niet dat ik op zoek ben naar artiesten. Dat is eigenlijk niet het geval. Want altijd als ik gewoon bezig ben met mijn eigen plaat of zo, heb ik niet heel veel zin om daarnaast nog iemand anders. Maar het zijn juist wel jongens die gewoon heel serieus zijn, maar ook niet geloven dat ze de wereld gaan overnemen. Want dat is ook best vermoeiend hoor. Als je die mensen om je heen hebt die nog, nou ja, gewoon niet realistisch zijn.
0: Ja,
4: zeg maar.
0: Gewoon mensen om je heen die het leuk vinden om te doen. Ja.
4: Precies, precies. En wel, maar wel op een level dat je denkt, oké, dat is unfuckwittable, zeg maar.
2: Ja, maar die
4: en
2: heb je ook wel bij Engeland. Hè. Kijk, het niveau is gewoon gaande. Je hebt ook gewoon Miga daar. Ja, die maakt geen grappen. Hè. Zowel op beats niet als op de raps niet. Dus,
4: zeker. Ja, Miga was wat dat betreft een logische. Dat is eigenlijk de eerste die ik buiten mijn eigen clubje uitbracht. En IJs wordt dan het tweede. Volgens mij hebben we een track heb ik meegenomen in ieder geval. Generatie Z. Ik dacht van laten we gewoon één track alvast. Een beetje oldschool track, maar dan weet je wat je kan verwachten. Ja, van,
1: was dat een van de tracks die je had opgestuurd?
4: Als het goed is, staat hij in je WhatsApp, denk ik. Of,
1: gaan we hem zo meteen even erbij pakken. Cool. Komt helemaal goed.
4: Nice.
1: En als het goed is, horen we jullie zo meteen ook live. Of in ieder geval
4: zeker.
1: Dit is Kleine John. Die

0: Oh man, sowieso.
1: Dit is jouw anthem, Mark.
0: Oh god.
2: Mij?
1: Ja, dat weten die andere mannen niet hier in de studio. Nee, maar ja. hij is af en toe wel best wel rebels in die appgroep.
2: Oké.
1: Okay. Hij oogt heel vriendelijk altijd, maar in die appgroep gaat hij helemaal los.
0: Voor de mensen inderdaad die me wat beter kennen, die weten dat ik wat bozig af en toe kan.
3: Dit is ook de pot van de ketel, hè? Want deze zit ook gewoon over 6 dagen te klagen.
0: Dat is waar. Scherp van jou, man. Deze man. Maar ik moet wel zeggen, ondanks dat we de hele week altijd lopen te zeiken, hebben we ons wel vandaag aan de dresscode gehouden.
1: Ja, hey, vorige week was het niet gelukt. Had je niks roods aan. En wij doen gewoon nu allemaal gewoon met z'n zwart. Ja, de overkant. Artiesten moeten wat anders zijn natuurlijk.
0: Nee, artiesten die moeten gewoon hun ding doen. Dus wat dat betreft. Hey, maar Just, je moet me even helpen, man. Want deze track die we zojuist hebben gehoord, dat is een track die jullie hebben, of Engel, hebben aangedragen.
3: Ja.
0: Wie waren dit?
3: Dit was IJs. Generatie Z heet die track. Hey. Ik denk dat het slaat op Crown Zero. Nou ja, dat is dus een van de tracks die dit jaar nog als EP online komt. We gaan dus eerst zijn oude werk rustig de wereld inslingeren. En dan gaan we een plaat via Engeland uitbrengen. Dus daar ben ik heel trots op.
0: Ja, man. Gefeliciteerd trouwens met deze signing. Want
3: thanks,
0: ja, het is niet niks.
3: Zeker. Ja, nee, het is een hele dope MC. En ik vind het heel tof om, ja, om meer van hem ook via mijn, ja, hoe noem je dat, netwerk, weet je, te laten horen. Mm-hmm, en hij is wat minder van de Instagram en van dat soort dingen. Ja. Dus we gaan het op een andere manier naar buiten brengen.
1: Okay. Gelukkig ben je daar zelf heel goed in.
3: Ja, ik ben er zo goed in, man. Ik ben nu op Instagram live.
4: Met een masker werken?
3: Nee, ook niet. Nee. Zoals je de muziek al hoort, is niet iemand die met een bivakmuts of zo op het podium staat.
4: Dat kan ook. Nee, maar net als, hoe heet die MF Doom of zo.
3: Oh ja,
4: gewoon een
3: precies.
4: Doofoe.
3: Ik heb trouwens van Engeland, heb ik ook voor jullie nog een pakket meegenomen.
1: Ja hoor, wauw.
3: Ja, de plaat van Just, de plaat van mezelf, de plaat van Micha en een plaat van Surya en Doopgang.
1: Hele dope aanvulling. Dope. En het wordt echt een eng pakket. Hè. We zeggen het iedere week. Nou, het wordt met de week enger gewoon.
0: Ik wou het net zeggen inderdaad. Want voor de mensen die Vibes al vaker beluisteren en ons volgen op de social media kanalen. Ja, we gaan een banger van een pakket weggeven. Waar ik zelf niks van snap zelfs.
4: We willen hem zelf ook winnen.
0: Ja, mogen wij meedoen, Drijf?
1: Ja, met zijn kattenkant. Nee,
3: met zijn kattenkant. Ik heb vijf elkaars mee, toch?
5: We mogen niet meedoen.
0: Familie? Ja, binnenkort, dames en heren. We denken eind november, begin december.
1: Ja, we gaan wel.
5: Ja, dan gaat hij eruit. Dan gaat hij eruit. Ja, dus we gaan hem eerder aankondigen.
0: Precies. Oh,
5: ja? Dan heb je hem voor kerst, toch? Is leuk.
0: Ja. Vertel even. Want ik zie nu weer 4 platen die erbij gaan komen.
5: We zitten nu op een stuk of 10 vinyl. 10 cd's, 2 cassettes, USB met een album, 2 cassettes. Een trui, een shirt, een slip.
1: Hij weet alles, hè? Uit zijn hoofd, hè?
5: Hip-hop comics, de manga van Urb zit er nog in.
1: Boku Cappy, J-Walk Cappy. We hebben DRT CD vandaag gekregen. Blitz, nieuwe CD zit erbij. Hey, Sof cassette. Ja, jongens, wordt omhoog cassette. Ik weet niet hoor, maar dit wordt er een.
0: De bedrijfelijke kerstpakketten zijn er niks bij, moet ik zeggen. Nee, want dit is echt iets dat je wild winnen in ieder geval. Zeker. Ja man, en mannen, dankjewel voor de bijdrage.
1: Ja, zeker.
0: Want dat waarderen we zeker weten.
1: En dat gaat goed terechtkomen, want het moet een liefhebber zijn die dit pakket gaat krijgen. Ja. Dat kan niet anders.
0: Ja.
5: Of een reseller, hè. Die zit ook lekker. Die zit ook lekker, ja.
0: Die zit hartstikke.
5: Vanessa Records.
0: Hartstikke.
5: Shout out naar Rick.
0: Hey, straks horen we Just ook nog eens live hier bij ons in de show. Straks hebben we ook nog de Vibe Seconds voor de beide mannen. Dus ik ben benieuwd of jullie daar ook klaar voor zijn. Zal ik een voorbeeld vragen? Oh, ik zie jou echt al vragen kijken. Ik zie je echt al vragen kijken van, what the fuck? 5 seconds, wat zijn dat? Nou ja, we hebben wat dilemma's voor jullie. Het liefst binnen 5 seconden antwoorden. Achteraf mag je erop terugkomen, maar zouden jullie een voorbeeldvraag willen
3: zeker
0: hebben?
4: Kom op.
0: Oké dan. Een van de vragen die voorbij zou kunnen komen is het volgende. Een gierende Fender Road sample of een loopzuivere rauw vinyl scratch van DJ Native op je track?
1: 5 seconden, hè?
0: Ja, man.
3: Af. Altijd DJ Native.
1: Ja.
3: Kijk. Dat is de homie, dus ja.
0: DJ Native. It's Gonna Be DJ Native. Oké. Willen jullie daar nog... Ja, omdat het de OG is natuurlijk. Maar hoort daar nog verdere toelichting bij?
3: Zeker, ja. Hij is ook 4 december te zien in Almere samen met Just.
4: Kijk.
0: Zeker. Is dat een primeurtje trouwens?
3: Nou, de laatste tijd spelen we niet meer zo vaak met Neder. Zeg omdat maar gewoon hij ja. Komt uit, ja, het is een primeur, maar Neder woont in Eindhoven. En dat is altijd, wij spelen altijd boven de rivieren. En dan is het nog wel eens lastig om veel met elkaar te spelen. Mm-hmm. Maar ik ben blij dat hij de komende tijd... Hij mixt wel al onze shit, altijd.
0: Dope.
3: Maar dat hij de komende tijd ook live weer er wat vaker bij is.
0: Ja. Ja. Super dope, man. Zometeen dus de mannen hier live.

0: kunt checken. Check X.nl of de social kanalen. X.nl of X online.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Flavor in your ears op Galaxy Radio. Dit is niet voor de fun. En zeker niet voor zomaar een X-reden. Dit is voor de culture. Daarom zijn wij aan het roer. Dit is om een reden. Flavor in your ears geeft je de beste hip-hop juice. De perfecte blend van nieuwe en oude hip-hop bangers.
3: Flavor in your ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2. Op Galaxy Radio.

0: had Neuf, Ronnie Flex en Jonna Fraser Domino worden hier voorbij komen bij Vibes. En ja, boys, de draaien of dumpen die hebben we natuurlijk ook nog. En ja, dit is de opgave van vandaag.
1: Vorige week.
2: Hey, wat is dit nou?
0: Je hebt helemaal gelijk, man. Dat was die van vorige week.

0: Ja, deze week hebben we natuurlijk Jiggy J of Typhoon als de draaien of dumpen natuurlijk. Ja, die van vorige week was ook wel ziek, man. Outcast, volgens mij.
1: Ja, je dacht, we doen gelijk nog een keer.
0: Ja, precies. Precies. Maar boys, kunnen we misschien even een tussenstand checken?
2: We gaan even kijken. Maar ja, als we kijken naar...
0: Maar.
2: Hé, ja, ik wil toch zeggen maar. Maar ja, als we kijken naar tussenstand, dan kijken we naar Jiggy.
0: Hey.
2: 47% van de stemmen tegenover 53% voor Typhoon en Styx.
0: Boy, yo.
3: Ja, waar kunnen we stemmen?
1: Ja, maar net zeggen, want Steven Engels zit al met een telefoon in zijn blauw.
2: Nee, maar goede vraag.
0: Hij staat wel een beetje dreigend achter je, hier, Roger.
4: Gaan we het zeggen? Ja, toch weer die soegnij. Toch weer die soegnij.
2: Ja, inderdaad. Nee, je kan stemmen op 5.show.
0: Of je kan een appje sturen naar de studio 085-029-2022 of via de Galaxy app.
2: Ja, dus wil jij zeggen van, nou ja, laten we Jiggy winnen. Nee, dan moet jij nu gewoon even gaan stemmen, want het staat op 47%.
0: Keizer Punchline King of Typhoon. Wat is Typhoon zijn bijnaam eigenlijk?
1: Tij.
0: De blote voetenman.
1: Ja,
0: de...
1: ja daar loopt hij wel graag op inderdaad, onstage. Ja, ik weet niet man, maar we vergeten Styx op die pokkel.
0: Ja,
1: ik vind hem nog, ik vind Styx die hele trek klaar, jongen.
0: Ja.
4: Ik was heel de dag, zat ik op blauw bloed en toen ging ik even, ik denk, ik moet even die windwaai checken.
0: Waar heb je het over? Je was er net de hele tijd met de intro bezig.
4: Je hebt mij helemaal niet gevraagd, Pik. Ja, heb ik ook gedaan. Maar en toen ging ik even windwaai checken en toen begon hij bij die verse van Styx, want ik skipte het eerste stuk gewoon en dacht, oh ja man.
1: Ja, klaar, klaar. Maar ja, mensen kunnen bepalen. Dus
4: toen hebben we mijn kat-account gepakt. Ja. Alles op Styx.
0: Hoe gaat het eigenlijk met je katten, man?
4: Ja, goed.
0: Ja,
4: natuurlijk.
1: Ja, ik vind ook gewoon dat mensen moeten kunnen volgen. Hoeveel volgers heeft die kat van jou?
4: Niet genoeg.
1: Niet genoeg?
4: Nee, maar ik post niks weer op de laatste tijd. Geen zin.
1: Nee, dan hou maar op dan.
0: Arme. Wat voor poes heb je eigenlijk?
1: Hey, ho. Bro.
0: De glijend is er weer, hoor.
1: Bro.
4: Hij zit graag naar andere dingen
1: te
4: denken.
1: Moet je tegenhouden vandaag.
0: Maat. Wat voor kat heb je?
4: Ik heb gewoon drie katten. Eentje is Nugget van Kip Nuggets. Eentje is Pepperoni van Pepperoni. En eentje heet McFlurry.
0: Hey. Ja, man. Neem ze eens een keertje mee, man.
4: Flurry gaat dan mee, hoor. Flurry is gay.
1: Een
4: 5
1: shirt is
4: hier. Wat is nou wil hij zijn hond ook meenemen? Ja,
1: nee, dat gaan we niet doen.
4: Maar honden zijn snitjes. Ja. Weet je, die werken bij politie.
1: Dankjewel.
4: Oké, zullen we terug naar de show?
0: Ja, man. Okay.
1: We staan klaar met de spitten. En dan zitten wij hier over een poes en een kat en een hond. En dan ben ik te praten.
0: Hoor. Ja, precies. Inderdaad. Nee, ja, wil je nog stemmen trouwens op de draai of dumpen? Vibes.show of 085-029-2022. Ja, man. We hebben de man zover weten te krijgen om track live te doen hier bij ons in de show. En ja, dat vind ik super, super dope. Dankjewel alvast voor dat.
3: Ja, no problem, man.
0: Wat is het verhaal achter deze track?
3: Het is de eerste single van de plaat van Water onder de Brug. En in de tijd dat Engel en ik 15 jaar als duo bestonden, was het idee dat we samen een toertje gingen doen. Uh-huh. Dat ging uiteindelijk niet door, want mijn vader overleed onverwacht. Oeh. Mijn moeder leeft al een hele tijd niet meer, dus ik moest mijn ouderlijk huis leeg gaan halen.
0: Oh,
3: eigenlijk in de tijd van de tour. En daar heb ik uiteindelijk gewoon een track over gemaakt. Ik hoorde die beat. Dit klinkt een beetje vaag, maar ik schrijf veel in de auto. Dus als ik rij, bedenk ik vrij veel. En ik had die beat op staan. Ja, en ineens kwam die shit een soort tot me. En toen ben ik thuis gaan zitten en heb ik hem eigenlijk... Dit is denk ik een van de snelst geschreven tracks van de plaat. Dit is Hou Nog Even Vast.
0: Laten we hem in ieder geval een vibes applaus geven, dames en heren. Want je hoort hem hier live bij ons. Niemand minder dan Just.
5: Ik hou nog even.

Mijn hele leven al geen held in ergens mee breken. Al is dat nu net als hij verleden tijd. En kan ik het alsnog van hem leren nu hij schittert in afwezigheid. Kijk baas zonder je handen, al kan ik niet doorpakken. En wil ik liever bij de pakken neer een potje gaan janken. Je kan er wel van op aan, dat ik alles netjes achterlaat. Al valt het me zwaar, yeah.

0: Live bij ons in de show, dames en heren.
1: Thanks.
0: Yes! God damn.
1: Wow, ik werd er... Ik werd er bijna emotioneel van.
2: Ja,
1: letterlijk.
2: Wel een beetje...
3: Ja, want ik hoorde net zeggen van... je vader is overleden tijdens die tour. En dan hoor je nu deze track... Kan je dit wel spitten? Word je niet emotioneel zelf?
4: Ja, op een of andere manier is daar altijd toch, ja, ik weet niet, een soort afstand, denk ik dan. Ik ben ook gewoon bezig met die verse.
3: Ja,
4: ik ben ook bezig met hoe breng ik hem over en zo. Dus daar zit, ik weet niet. Ik weet niet precies hoe dat
3: lijkt
4: werkt
3: me best,
4: eigenlijk.
3: Want ik luisterde naar en ik voel wel die tekst hoor.
2: Ja man.
4: Thanks.
2: Super dope man, super dope. Geef hem nog een keer een 5 applaus, dames en heren.
0: Yes!
2: God damn. En zometeen nog de 5 seconds. We willen hem nog in wat dilemma's gooien. En Engel natuurlijk ook. Jawel.
4: Ben ik klaar voor.
2: We gaan...
4: Ja, dit wordt ruzie maken.
5: Zal dan eindelijk gebeuren, die ruzie? Ik hoop het niet.
2: Ik hoop niet dat wij daar straks verantwoordelijk voor zijn natuurlijk. Ja, maar,
5: krijgen die praat straks.
2: Precies. En misschien dat we hem zover weten te krijgen om nog een... track live te doen hier zo.
1: Denk het wel.
2: Hey. Dit is Ayra Star samen met Give You a Last Heartbreak Song hier bij Vibes.

0: Aira Star samen met Juvan, Last Heartbreak Song. Ja, we zaten hier gelijk druk te overleggen natuurlijk. Ja. Wat allemaal de bedoeling is. Want we gaan de mannen, in ieder geval Just, gaan we nog eens een keer live horen hier bij ons. Oeh. En ja. Vertel, wat was je vraag?
1: Wat ik nog meegenomen heb. Ik heb we hebben het net ook over het oude materiaal gehad. En ik dacht, misschien is het vet als ik ook gewoon mijn allereerste solo single gewoon meeneem.
0: Hey.
1: Dus ik heb Wan ook niet ook bij me.
0: Ook.
1: Met nog een kleine verrassing.
0: Super dope. Ja. Heel dope. Ik weet nog, er was vroeger een van de tracks waar jullie mee doorgebroken waren. Engel en Just toen de tijd. Ik ga het even erbij zoeken. Want, misschien voor als jullie weer eens een keertje richting deze kant op komen, dat we eens een keer een Engel en Just Classic pokoe ook eens een keertje meepakken.
2: Ja, komt hij met verzoeknummers hoor.
0: Ja,
2: hoor. Ze zijn er en je denkt, nee, ik pak een hand hè.
3: Of jullie nog even die verses kunnen oefenen.
2: Kom, doen we even gewoon.
1: Ik ben heel benieuwd over welke track het gaat.
0: Ik ga het nog even opzoeken.
4: Als je praat over thuis, dan zouden we nog wel kunnen. Maar,
1: ja, thuis moet lukken.
0: Ik denk thuis dat het inderdaad was.
4: Ja, we hebben zoveel hits.
2: Hey, maar zonder gein, hè? Hey, nu ga ik wel even ongegeneerd gewoon die mic pakken. Ga naar YouTube, check pokoe sessie Engel en Just. En
4: zeker,
2: daar komen al die classics gewoon achter elkaar voorbij. En ook gewoon op andere beats, ook gewoon bangers gewoon. Checken.
0: Super dope, ja man. Pokoe Magazine.
4: Zeker.
0: En de pokoe sessies uiteraard. Dat is zeker een checken waard, man. Pokoe Daniel is niet voor niets hier, dus kleine tease daar naartoe. Ja man, ben jij er klaar voor?
1: Zeker.
0: Dan gaan we hem weer een vibes applaus geven, want hij is natuurlijk live bij ons.
1: Daar doen we het dan maar voor. Yeah. Deze track schreef ik in de tijd dat ik wat minder lekker in mijn vel zat. En het is eigenlijk bedoeld als een soort brief aan mezelf. Productie van een van onze huisleveranciers, Branks. Shout-out naar hem. Ik denk dat het 2020 was dat deze track uitkwam, maar... Ja. Soms is er niks meer om me vast te houden. Je grijpt wild om je heen. Want je weet dat als je beter hebt, je weer barsten zal van het vertrouwen. Maar hoe driftig je ook beweegt, het glipt steeds door je vingers. Zo lijkt inmiddels elk klein probleem te veel. En elke prikkel knijpt je keel wat verder dicht. Er is maar één ding wat je wil en dat is even niks. Fuck het spel, je kan alleen maar denken aan die stretchen langs het veld. Maar vriend, er is een andere manier en echt, ik help je hopen maat. En het liefst voor je jezelf aan die scherpe randjes openhaalt. Dat is echt niet nodig, dude.

0: angst je verdriet. Mijn advies, hou je hart gerust vast, maar wanhoop dus niet. En er mag meegezongen worden hoor. Wanhoop niet. Heel deze Vibe Studio. Nee, wanhoop niet.
1: Wanhoop niet.
2: Wanhoop niet.
0: En lekker. Yeah. En ik weet dat je moe bent, moe bent. Ik zweer het, ik geef het je te doen. Maar je hoeft niet te weten wat je vinden wil, om ergens een beginnetje te zoeken. Nee, dus leg die lat niet weg, maar laat hem even zakken. Dan maken we er samen wel een lage drempel van. Niet dat je niet bij de pakken neer mag zitten. Ik wil juist dat je ziet.

0: trouwen, wees nou eens mild. Neem niet de hele wereld op je schouders. Lukt het niet de eerste keer, dan kun je leren van je fout. Weet dat ik dit niet met open ogen gezegd. Ik doe nog steeds wel aan die monoloog aan mezelf, man. Live bij ons in de show, dames en heren. Niemand minder dan yes!
1: Ja, fucking ziek, man. Super ziek. En ja, net als bij de intro zijn jullie hier ook niet warm, boys. Hij vroeg de hele Vibe Studio meedoen, alleen Hiroshi.
2: Ik heb een beetje geprobeerd.
0: prima, hè, lekker zo.
3: En ik ben van alle markten. Hij staat ook nog met de camera aan de klauwen. Oh, ja, dus jullie van die scherpe beelden
2: heel willen. Van jou kregen.
4: Ja, ik wou ze op de radio, maar ik denk, dadelijk gaat hij eruit. Weet je. Ik wou me recht ingooien, want op de radio. Maar dadelijk volg ik zijn sessie op.
1: Jawel, man. Super sick, man. De eerste solo track van Just hoorde je hier dus gewoon live bij Vibes voorbij komen. Ja, man.
5: Hoe, wat, wie, waar? We stoppen de muziek op Galaxy voor een goed gesprek. Dit zijn de Vibes Talks.
1: Ja, en in de Vibes Talks gaan we richting de Vibe Seconds. Meerdere dilemma's die we voor jou en voor Engel hebben. Ja, hoe noem je dat?
2: Ja. Die we voor jullie klaar hebben liggen. Precies. En kijk, deze is denk ik misschien iets. Ja, gaan ze allebei antwoorden? Of is het voor Just deze?
1: Check maar.
2: Oké, nou laten we gewoon van start gaan. Kijk ik even Just aan. Want een track opnemen met Bart van der Weijden, Kensington. Of melancholische klassieker maken met Paul de Munnik.
6: Hoi.
0: Als ik snel moet antwoorden, Bart van der Weijden. Ook omdat ik...
1: Mag je zo meteen op terugkomen?
0: Ah, oké.
3: Ja. Of kiezen we dan toch... Ja, kijk Engel aan. Kiezen we dan toch voor een dampende, zwetende clubshow? In de Melkweg, Paradiso. Of ga je dan toch liever voor die akoestische underground theatersessie?
7: Sowieso voor een poppodium.
3: Ja? Mm-hmm. En niet, oh, je mag geen antwoord geven. Sorry, man. Ja, ik was al een teaser.
1: Dat
3: gaan we niet doen.
1: Oké, mannen. Een vette nummer 1 hit in de top 40 scoren via een grote label. Of voor altijd de Independent Kings blijven op je eigen label Engeland.
7: Ik zou wel bij iemand anders een nummer 1 hit willen hebben. En daarna gaan we weer terug naar Engeland.
0: Ik ga voor Independent.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Kiezen tussen de perfectie van jullie legendarische meesterwerk Souvenirs of de rauwe volwassen sound van het nieuwe vuur op liedjes in mineur. Kijk, meer Engeland.
7: Souvenirs.
0: Ja, ik ook. Souvenirs.
3: Ja, dit is misschien wel grappig, want back in the days heb ik ook gewoon Engel gezien in backstages waar allemaal spijkers lagen en die een kraakpanden tijdperk. Maar dan komen we nu, hè? Komen we nu bij de rijder. De rijder bij zijn show.
1: Ja, man.
3: Gaan we voor de rest van de tour lauw bier in de backstage drinken? Of wil je een haperende microfoon onstage?
1: Tijdens je eerste drie tracks.
3: Lauw bier. Je moet kiezen.
1: Lauw bier.
3: Je moet kiezen.
7: Lauw bier.
3: Ja. Oké dan.
1: Lauw bier. Oké.
7: Hij is win-win.
1: Een vlijmscherpe tekst in één avond. Gewoon zo op papier knallen of 3 maanden lang schaven aan die ene

0: absoluut de eerste. Ja.
1: Oké, dan de tourbus. Een roadtrip van 6 uur door het land met een bus vol hyperactieve jonge rappers. Of 6 uur lang in doodse stilte reizen, gewoon zonder muziek.
2: Ja, die laatste 100%.
0: Die laatste, zeker weten. Ja. Ik ben inmiddels 40 bezit.
3: Ja, en dan gaan we dan. Willen jullie een avondje een publiek hebben met een zware morspit? Of kiezen jullie toch voor het publiek wat ademloos luistert naar jullie muziek en achteraf, wanneer de track afgelopen is, de avondapplaus geeft?
2: Voor de muziek die ik maak is dat laatste veel realistischer.
4: Ik vind moshpit wel leuk.
3: Oeh, die gaan we een keertje meemaken, denk ik.
5: Nou ja, de laatste mannen. Een perfecte soundcheck van 2 uur mislopen door file. Of optreden voor een zaal waar de helft van het licht is uitgevallen.
2: Licht interesseert me niet zo.
0: Nee, maar ook niet.
5: Dus file. Nee, het licht maakt niet uit.
0: Liever zonder licht.
5: Precies.
2: Ja, te veel licht is erger. Wel in ons geval.
5: Dat waren de 5 seconds, dames en heren.
0: Nou, dat viel reuze mee.
6: Alles was 5 seconds, 5 seconds, behalve Daniels vragen.
0: Sorry mannen.
5: Is er nog een vraag waar jullie op willen terugkomen, mannen?
2: Nou ja, had het over Melkweg en Paradiso of een underground theater. Ik denk, ja, underground theater vind ik dan wel weer een beetje tegenstrijdig. Ik heb het liefst zaaltjes waar er 100, 150 mensen in kunnen. Dat is voor mij ideaal, weet je. Dan is het al snel een beetje vol. Dat is echt te gek. En helaas zijn er in Nederland niet zo heel veel poppodia die en goed geluid hebben en 150 max hebben, weet je. Maar er zijn een aantal en die proberen er altijd uit te vissen eigenlijk. Ja. Zoals in de Mets in Breda waar we ook staan. Daar is gewoon een prachtig zaaltje met 130 mensen. Maar daar sta je wel in een A-poppodium een beetje. Dus,
0: ja. Hedon ook.
2: Ja, bijvoorbeeld. Dus we proberen, dat hebben we de afgelopen 20 jaar wel geleerd. Waar een beetje de zaaltjes staan die voor ons werken in ieder geval. En dat zijn niet zalen van 1000. Want dan is het en niet vol. En is het best wel ongezellig, vind ik.
1: Zeker. Maar zou dat niet een uitdaging zijn dan? Om juist zo'n zaal toch ook
2: zeker,
1: Engeland
2: maar je moet,
1: te maken?
2: Ja, je moet gewoon heel realistisch zijn. Ja. Ik bedoel, je kan wel voor je eigen ego zoiets gaan boeken. Maar dan loop je gewoon tegen de lamp. Dus wij willen al werkend de jaren die we erin stoppen. Lukt dat ooit wel? Ja. Alleen ja, het gaat niet in één keer zo. Die lijn die gaat een beetje gestaag omhoog. Maar dat is prima hoe wij. Ja.
1: Okay.
2: Althans, voor mij is het prima.
0: Ja, voor mij ook. Ja, ik wou nog even terugkomen op die Bart van der Weijden en Paul de Munnik. Ja, voor mij is het gewoon mijn roots zijn. Liggen natuurlijk in Zeeland. Ja, en Bart komt ook uit de regio. Maar ik heb hem altijd al qua stemgeluid zeg maar, ook gewoon heel hoog zitten. En ik vond hem ook altijd een toffe schrijver. Niet dat ik Paul geen toffe schrijver vind, maar ik heb daar net iets meer persoonlijke binding mee. Dus voor mij was dat ook echt op Souvenirs wel een moment dat we met hem samen konden werken.
1: Nice.
0: Dat
1: okay.
0: is echt tof geweest. Ja,
5: ja man.
0: Shout out naar Paul trouwens.
2: Ja, Paul zit nu te janken thuis. Ja.
5: Mannen, time flies when you're having fun.
2: Zeker.
5: We zitten alweer richting het einde van de show. Ik zou zeggen, laten we ze nog één keer een vibes applaus geven. Niemand minder dan Engel en Jules. Als laatste, waar kunnen we jullie binnenkort nog allemaal checken? En wat zijn de social media kanalen waar we jullie op kunnen vinden?
2: Check Engeland 1 op Instagram, Engeland dubbel L. En www.engeland.nl gaan we de toeren. We gaan in november doen we 5 mooie showtjes. En dan tel ik even die 5e erbij op in Almere bij Grof, waar jullie 2 kaarten voor weggeven.
5: Ja, daar gaan we sowieso nog even op Instagram bekendmaken. Vibes.show, hoe of wat. En
2: super
5: die kaarten gaan
2: we dankjewel
5: super
2: dat dope. We hier weer onze dingen mochten doen.
0: Ja man.
5: Jullie bedankt, dames en heren. Nog een keer Engel en Just.
3: En Marvin. Gooi die draai of dumpen erin, vriend.
6: Ik heb nog 1 minuut om Typhoon aan te zetten.
3: Typhoon is stiks, jongen. 53%, ja toch.
5: Je gaat er weer voorbij komen als laatste. Typhoon stiks inderdaad, wind, wij. Check jullie volgende week. Mannen, bedankt.
6: Check jou ook volgende week.
5: Daniel en Hiroshi. Later.

0: BM. Dit is het Galaxy Nieuws. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, constateert een toename van geweld bij scholierenprotesten in Frankrijk. Woensdag waren 356 onderwijsinstellingen betrokken, 18 meer dan dinsdag, en werden 625 mensen aangehouden. Sinds vrijdag raakten een honderdtal politieagenten gewond door het toegenomen geweld. Passagiers van Fly Dubai vlucht FX1073 beleefden doodsangsten toen het toestel in 30 seconden meer dan 4 kilometer daalde. Volgens ooggetuigen stak de co-piloot zijn collega neer, maar passagiers wisten de kaping te stoppen. Een passagier filmde na het drama zijn smeekbeden om hulp met de gewonde piloot op de grond. In natuurgebied De Bosjes van Pex in Den Haag werden maandagavond een 13-jarige en een 17-jarige jongen mishandeld door groepen jongeren op fatbikes. De 17-jarige werd door een groep van ongeveer 15 jongeren achtervolgd, bestolen en met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis. De politie hield niemand aan na een uitgebreide zoektocht. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen strafbare feiten of bestuurlijk wangedrag vastgesteld rondom de verbouwing van het Fed-hoofdkantoor die $2,4 miljard kostte. Eerder startte de regering van Donald Trump een strafrechtelijk onderzoek wegens kostenoverschrijdingen, maar justitie sloot dit onderzoek in april. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. En tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are
3: hey.
2: Turn up. Galaxy Radio,
4: dropping hip hop,
2: dropping another hour packed with music.
5: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
6: Clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy. Rosa G on Galaxy.